0: De porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Velden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: en wat heb jij gedaan?
1: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

strand en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon dan anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedemorgen. Jouw weekend is compleet met Flevoland op de radio.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Aanvankelijk komen nog enkele ondiepe nevel- of mistbanken voor, maar die lossen snel op. De zon schijnt vandaag met regelmaat en er trekken wolkenvelden voorbij. Op de meeste plaatsen blijft het zo goed als droog en de temperatuur stijgt bij weinig wind naar een aangename 19 of 20 graden. Ook vanavond en vannacht moeten we rekening houden met een aantal wolkenvelden, maar er zijn ook brede opklaringen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ic.
9: Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden

0: Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: juist like
1: Urk FM, hou.

0: tot 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd

0: Al in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
2: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Van 10 tot 12 Visser en de Vries.

0: September, 3 oktober.
1: Ja, ga snel, Kees.
0: Ja, gaat inderdaad.
1: Ga snel.
0: En nog plannen?
1: Nou ja, de afgelopen week kijken, hebben we wel een bijzondere week achter de rug. Maximaal Park. We gaan zo je koptelefoon even regelen, Kees. Kan er nou ook niet zoveel aan doen. Of deze plekken. Even denken. Nou, in Nederlands Nijs natuurlijk. Sting Nederland wel in teken van het overlaaien van Paulien Cornelissen.
0: Ja, dat was toch wel vrij plotseling eigenlijk, hè?
1: Nou, die was wel ziek.
0: Ja, maar... dat wel. Maar ik bedoel, wist hij dat het dan al zo snel zou gaan?
1: Ja. Nee, voor de rest, even denken. De marathon van Urk staat op het programma vanochtend. De lopers van de hele marathon, die zijn al begonnen. We staan direct bellen we Jacob Snoep nog even. Of alles in goede orde verloopt. En hopen we ook in het tweede uur misschien wel even de start van de halve marathon mee te maken.
0: Ondertussen... is er afgelopen vrijdag 25 september, alweer een week geleden, is er een boek uit te komen van Pietje uit Urk. Tenminste, dat is de hoofdpersoon. En we hebben aan de lijn de schrijver Daniel. Goedemorgen, Daniel.
2: Goedemorgen.
0: En je hebt een boek geschreven, Daniel. Waarom heb je voor deze boeken een hoofdpersoon genomen uit Urk?
2: Ja, ik zal het uitleggen. Vroeger had ik de wens om politieagent te worden. Maar door mijn beperkingen is dat helaas niet geworden wat ik hoopte. En ik was vroeger fan van de politie-serie Baantje. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Ja, dat kennen we, Daniel.
2: Yes, en de hoofdregisseur die komt ook toevallig uit Urk.
1: Ja.
2: Dat was een regisseur De Kok met COCK. En ik heb ooit de film Baantje Het Begin gezien. Dat De Kok zeg maar vanuit Urk naar Amsterdam ging. In de tijd toen de krakerrellen gaande was in Nederland. En de kroning van Beatrix. En ik had gewoon de interesse en de inspiratie gevonden om ook mijn eerste politietriller te schrijven.
1: Ja.
2: En vandaar ook dat ik een hoofdpersonage uit Urk heb gekozen. Hij, de hoofdregisseur, heet eigenlijk Pieter Visser. Maar de titel is Pietje uit Urk, omdat hij in de grote stad Rotterdam, waar hij gestuurd wordt, wordt hij gezien als een buitenbeentje en een buitenstaander. De ondertitel is ook een moordzaak op de schouders van een buitenstaander, ook omdat Urk vaak in het verleden gezien is als een buitenstaander. Dus dat matcht dan goed met elkaar samen. En Pieter die wordt dan naar Rotterdam gestuurd om een complexe moordzaak te onderzoeken die gepleegd is tijdens de avondklokrellen.
1: Oké. Je hebt er wel over nagedacht, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Het is helemaal uitgewerkt, lijkt het wel. Maar ja. Heb je naast het feit dat je dus wel een connectie had met Baantje, hè, met de boeken van Baantje, hè, met de regisseur De Kok, heb je nog meer met Urk?
2: Ja, ik heb een goede kennis uit Urk. Zijn naam is André de Wit. Die heeft mij altijd goed bijgestaan. Dus vanuit hem heb ik altijd wel goed kunnen zien dat... Urk is gewoon goede mensen zijn die altijd klaarstaan voor anderen. Ik moet toegeven dat ik zelf nooit in Urk geweest ben. Ik ben het wel van plan om van de zomer voor de eerste keer daar naartoe te gaan. En voordat ik het boek ging schrijven heb ik toch wel een beetje informatie over Urk lopen zoeken. Vooral op het internet, wat mij een beetje zou kunnen helpen om het hoofdpersonage te kunnen planten.
1: Nee, en het boek ligt inmiddels al in de winkel, heb ik begrepen, Daniel.
2: Nog niet officieel in de winkel. Hij is nu... ik heb eigenlijk geen idee of hij al ergens in de winkel ligt. Wel via boekscout.nl.
1: Ja.
2: Daar is het boek te bestellen en ook inmiddels bij bol.com.
1: Nou, ja, duidelijk. Heb je al niet? Wordt het boek al besteld? Want het is verhaal. Wij bellen je natuurlijk omdat het verhaal natuurlijk over een Urker gaat. Dus we waren even benieuwd hoe dat dan zit. Ja. Maar hoe gaat het met de verkoop?
2: Ja, met de verkoop. Ja, ik had niet verwacht dat het zo goed zou lopen. Er was eerst 15 stuks besteld. En afgelopen maandag is een artikel over mij in Urkeland te vinden.
1: Ja.
2: Want ik was ook gebeld, zeg maar, voor een kort interview. Heb ik wat vragen beantwoord over het boek. En na die krantartikel, ja, op de een of andere manier zijn er nu 24 stuks besteld.
1: Ja, nee, maar nu ben je op de radio, dus misschien helpt dat ook wel weer een beetje.
0: En zit er misschien nog een tweede deel aan te komen, Daniel?
2: Ik zit er stiekem wel over na te denken. Maar het is even afwachten hoe deze boek gaat lopen. Ik hoop dat ik mensen kan vermaken met het boek. Ik heb al van mensen gehoord dat ze niet kunnen stoppen met lezen, omdat ze het zo danig spannend vinden. Dus ik hoop dat ik een hoop mensen kan vermaken.
1: Nou ja, we wensen je daar natuurlijk heel veel succes mee met het tweede boek. En dat deze ook maar aan mag slaan. En we wensen je alvast een hele mooie zaterdag.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel wel voor jullie tijd. Ja. Vond het leuk om in de uitzending te komen.
1: Jij ook, Daniel. Tot ziens.
2: Yes, fijne dag. Groetjes.
1: Oké, we gaan gelijk duur naar Jacobshoek. Want die stond denk ik midden in zijn warm-up voor de halve marathon van Urk. Die om 9:45, dacht ik, van start gaat. Nee, dat zeg ik niet goed. Die gaat om 10:45 van start. Maar misschien dat Jacob Woens nog even te woord kan staan over de marathon die voor de tweede keer deze editie op Urk geplaatst vindt.
3: Met Jacob.
1: Jacob, goedemorgen. Kees de Vries en Henk Visser aan de lijn.
3: Hey.
1: Hey, je zit er volgens mij midden in je warming up, of niet?
3: Nou, bijna. Ik stond net op het punt om te beginnen met de warming up. En net nog even een ronde check of de zaak allemaal loopt. Maar de marathon is start.
1: Ja, precies. Hoe ging de hele marathon? Hoe ging de start daarvan? Alles van een leien dakje?
3: Dat ging bloeiend, ja. En de nummer 1 die is met een enorme snelheid, zag ik die al keren. Dus die heeft zijn eerste rondje er al op zitten.
0: Had je zelf niet de ambitie dan om met de Ile mee te doen?
3: Nee, ik heb vorig jaar eigenlijk de Ile doen, dat mocht ik doen. Maar organiseren en de Ile doen, dat is al wat aan de drukke kaan. Dus ik ben al 1,5 en dan kijk ik wel hoe het gaat. Dan zit wat minder druk op.
1: Ja. Hey, wat is er nou anders dan vorig jaar?
3: Ik denk dat vorig jaar hebben we een mooie baas neergezet, maar ik denk dat we nu hebben het allemaal net wat perfectioneerd. We hebben wel een paar leuke dingen, zoals zijn er nou een app. Daar zat ik net op de kiek in. Dat is een speciale app en dan kun je de volgers gewoon. Er zitten een aantal meetpunten op het parcours. Binnen 4 rondjes voor de marathon. En er zitten ook 3 punten, zit er een meetpunt. Dus dan kun je gewoon precies volgen worden de volgers binnen, of voor de deelnemers binnen op het parcours. Ah, dat is dan een leuk, dat is dan aardig leuk
1: item. Ja, absoluut. Hey, en ja, we willen er niet te lang bij stilstaan, want het is al triest genoeg natuurlijk, Jacob. Maar vurig jaar was het toch ergens wel een valse start ook met het overlaaien van Berend.
3: Ja.
1: Hele door op een of andere manier nog bij stilstaan?
3: Nou, wij hebben bewust niet veel aandacht aan gegeven tijdens het evenement. Dat doen zijn zwager en zijn beste maat, die doen een naam hier als eerbetoon.
1: Ja.
3: En er loopt nog wat maanvolk met de shitje en alles. Die kan gooien dan een stil moment doen. Kijk, een heleboel deelnemers die binnen dan met de wedstrijd bezig. En wij hebben gewoon voor gezegd van, nou ja, we focussen op de wedstrijd en daar concentreren we ons op. En
1: Nee, duidelijk. Ja, duidelijk. Nee, dat is ook een mooie manier om er bij stil te staan. Dat je ook de gelegenheid aan geeft om mensen die op een eigen manier daar een invulling aan geven.
3: Ja.
0: Wanneer verwacht je de eerste loper weer binnen te krijgen van de Ile Marathon, Jacob?
3: Nou, de start was iets eerder, 7:30. En dan hebben we bewust gedaan om ruimte te geven aan de snelste deelnemer. Vorig jaar had die 2:21 liep. Dat was toen de 15e tijd van Nederland, gewoon over het hele jaar, dus met alle grote wedstrijden. En hij verwacht zelf dat hij een paar minuutjes ganker kan wezen. Dus ik verwacht dat hij ergens rond 12:15 dat de nummer 1 al wel over de finish komt.
0: Voor de kast.
1: Ja, voor de kost. Ja.
0: Voor de kost,
3: ja. Voor de kost, ja.
1: Ja, en als je dan naar jezelf kijkt, je gewoon de halve doen, van naar welke tijd op je neer te zetten, Jacob?
3: Oh, nou, ik hoop ergens tussen de 1.20 en de 1.24. Dat is maar net een beetje een...
1: Dat is al niet verkeerd, zou ik zeggen, toch?
0: Ja, nee. Zijn broertje is ook nog een beetje het doel natuurlijk om de gebroeders te verslonden.
1: Ja.
0: Dat is ook nog een ding.
3: Maar nou, de bekendste broertje die doet de hielen. Dus, maar ja, die probeert...
1: Maar daar heb je daar geen last van.
3: Daar heb ik gelukkig geen last van. Maar nee. Dat gemerkt ook weer met.
1: Ja.
0: Maar Kees, die gaat wel de halve doen?
3: Ja, Kees gaat de halve doen. Maar ja, ik denk dat hij is de mogelijke nog sneller. En ik verwacht dat hij ook wel... ik verwacht dat hij wel onder de 20 kan. Dus ik heb nog niet de spreuken, maar ik denk wel dat hij... Dus ik denk wel dat hij een knappe teken gaat neerzetten.
1: Ik denk dan niet dat ik hem morgen nooit meer in de bank verwacht.
3: Nou, ja, dat zou wel moeten. Dan kun je maar op aanspreken.
1: Hey Jacob, leuk dat je even aan de lijn wou komen. We gaan het direct nog even proberen, een poging doen om de start van de halve mee te maken. Dat doen we samen met Wim van Eck. Om even die sfeer mee te creëren en die start. Dus we gaan een poging doen. Het is druk vanzelf voor Wim, want hier is de speaker, de presentator.
3: Speaker, ja.
1: Maar we gaan het zien. Dus, en ja, vanaf deze plek... maak er nog een mooi evenement van. En succes met je halve marathon.
3: Ja, komt helemaal goed. Bedankt, man.
1: Yo, Jacob, beste.
3: Hoi.
4: Kijk, daar gaan we weer.
5: Je maas op de radio.
3: Nee, dat klopt. Hij legt een bad.
0: Zie je enige kans om je telefoon aan Carolien te geven?
3: Ik zal er even in. Ja. Karel, ze willen niet beeld bellen.

0: Nou, ik zit erin hoor. Ik had net even geen geluid, dus ik denk van spek en bonen meer voor mijn gevoel. Maar,
1: ja, dat denk je misschien, maar dat is altijd zo, Kees.
0: Nee, het programma heeft mij wel nodig hoor. Om een klein beetje.
1: Je voelde me gewoon van vaar aankomen.
0: We zijn ondertussen Gerrit van Urk aan de lijn. Goedemorgen, Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Gerrit, er is afgelopen week binnen natuurlijk de RBU-partij gewonden geweest. En natuurlijk ook het opstappen van de. Ja, hoe noem je dat? De
1: fractievoorzitter. Die in de raad zit. Met over Klaas Jelle Kofferman.
0: Ja.
1: Dat is bekend, want dat duur zou Gerrit opschuiven, maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Gerrit, hoe wil je erop reageren op dit moment?
0: Ik zou wel laten weer in instantie van. Laten we dan niet even over Klaas Jelle in de stappen.
1: Nee.
0: Die is natuurlijk afgelopen donderdag is hij ook veroordeeld. En die is eigenlijk willens en wetens, is hij met die wetenschap dat er iets boven zijn hoofd hangt, is hij die verkiezingen in de gang. Hoe is dat met jullie in de partij mee omgegaan dan, Gerrit?
2: Nou ja, kijk, je tikken wel gelijk het pijnlijke punt aan mezelf. Kijk, het is erg jammer dat dit gebeurt met Klaas Jelle. Dat is gewoon erg treurig.
1: Ja, maar ja. Als je nou kijkt wat Kees ook vraagt, Gerrit. Hè?
2: Ja, ja.
1: Je gewoon willens en wetens gooien die verkiezingen met dat boven je hoofd gooien in. Is het dan. Had Klaas Jelle dan niet kunnen inschatten dat dit er zou komen? Of, en jullie dan niet over het praat? Of had je daar vertrouwen in? Hoe gaat zoiets?
2: Nou ja, kijk, deze wetenschap die is voor mij al pas vanaf vorige week bekend. Kijk, en het schijnt dus dat Klaas Jelle die was in januari, lag die aanklacht er al. Die had hij toen wel besproken met een aantal leden van de. Van de fractie, dat was een Willem de Boer en Frans Akvoort. En toen hebben ze besloten om dat niet verder te dealen met de rest van de partij die we toen nog aan vormen waren voor de verkiezingen.
1: Oké.
2: Dus er binnen mensen op de lijst gewoon, zongen de kennis dat het er lag, zeg maar. Ja, en dat is gewoon een kwalijke zaak.
1: Want denk je dat er, als er brier gedeeld was binnen de partij, dat er dan een andere uitkomst was?
2: Ja, kijk, dat is achteraf, dat weet je niet. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er een mensje zegt zou hebben van nou ja, dan ga ik het niet doen. En dan misschien ik zelf ook wel.
1: Ja, maar of dat je zegt van we zetten iemand anders op één.
2: Ja. Ja, dat had ik kunt. Maar ja, dat is allemaal achteraf.
1: Ja, dat realiseer ik me. Dat is me vaak natuurlijk zo, maar ja.
0: Wat ik het kwalijke eraan is, het is ook een soort. Verkiezersbedrag, hè? Want je laat een mensen op je stemmen. Die geven jou het vertrouwen om jou te vertegenwoordigen binnen de gemeenteraad. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat een groot deel van die op de partijen stemt, een blanco lijst was dat op dat moment. Dat is zich toch ook wel een hoe noem je dat? Misschien wel een kat in de zak zich voelen.
2: Ja, nou ja, dat kan me wel voorstellen. Dat wel ligt onder de kiezers.
0: Ja. En is die veroordeling is afgelopen donderdag uitgesproken. En sindsdien is er ook een beetje binnen de partij is toch het een en ander er is gewoon omles. Anders kun je niet zeggen.
1: Nee, kun je niet anders zeggen. Nee. Hoe stoor je er zelf in, Gerrit?
2: Nou ja, dat zal ik je vertellen hoe dat begonnen is. Kijk, vorige week en vrijdag is gezellig naar buiten gekomen dat ik Klaas Jelle ontslagen nemen heb. En op dat moment, dan gooi je met je fractie wel even overleg. We moeten maar in kangen komen en hoe gaan we dit aanvliegen? Er moet een persbericht naar buiten. Dus dan hebben we het door. En toen was er op de achtergrond al wel iemand bezig die graag naar vuren wou. En dat was Willem de Boer.
1: Ja.
2: Die al eerst op wethouder worden. Nou, waar dus kan het ook wel raadslid worden. Dus die heeft al, op de achtergrond al met appies en heeft hij al mensen lopen manipuleren. Dat hij de juiste keuze zou wezen. En vervolgens moest dat maar via WhatsApp in een polletje, moest er gestemd worden. En dat was dan zogenaamd democratisch. En dat moest het dan worden. Nou ja, ik was er niet mee eens. Ik had zoiets van, jongens, wij de tijd, dus laten we gewoon bij elkaar komen. En dan hebben we het erover. Kun je je zegje doen en dan kun je je mening geven. Nou, dat kon allemaal niet. Dat was allemaal harde gang. Nou, er zijn ook al een aantal mensen die ook al zeiden van, nou ja, die gemeente niet waar. En die was heel opgestapt. Ja, en vervolgens zie je dan ook dat bij die mensen appgeschiedenis is verwijderd. Van wat er allemaal gestuurd is die er willen. Ja, en als ik dat allemaal niet weeg, dan denk ik bij mezelf van, ja, maar jongens, hoe dit al stolen is en wat er nou gebeurt, dat kan gewoon niet.
1: Ik kreeg de indruk van dat Facebook-bericht vanuit de partij, tenminste toen nog vanuit de partij. Ik weet niet hoe dat nog allemaal verder gaat, maar ik las dat bericht en toen kreeg ik de indruk uit dat bericht van Gerrit, het instemt binnen de partij door democratisch over te stemmen wie nou in de raad moet komen te zitten.
2: Ja.
1: En toen is er gestemd. En toen is het marendeel van de stemmen ging niet naar jou, ging naar iemand anders. Er worden geen namen verder genoemd, maar die worden daar wel in genoemd. En
2: dat was Willem de Boer.
1: Oké, okay, nou, dus de marendeel ging naar Willem de Boer. En toen had als ik puur even op dat stukje nog gewoon ga het, hè. En je zegt van, ja, maar wacht even jongens, ik ben hier wel de nummer twee. De wettelijke staat is gewoon zo dat ik gewoon nou opschuif naar de nummer één positie. En dat betekent dat ik in die raad kom te zitten.
0: Ja, wat is
1: ik ben even op zoek naar, en je achteraf ben je toch van gedachten de wissel van, ja, ik leg me niet neer bij de democratische keuze van de partij. Nee jongens, ik volg gewoon de wet. Ik gewoon op die nummer één positie. Hoe stoor je erin?
2: Nou kijk, ik stond altijd open om het erover te hebben met de fractie. En als je het over hebt, dan moet het wel gebeuren via een officiële fractievergadering. Waar ook heel de fractie bij natuurlijk een woord is. Dat gooi je niet in een WhatsApp groep, doe in een polletje.
1: Was dit in een WhatsApp groep?
2: Ja.
1: In een poll? Ja, nee, oké. Okay.
2: In een polletje. Dus wij, de mensen konden namen aandragen en dat wordt in een polletje gezet. En dan kon je stemmen en dat was het dan. Nou ja, daarvan heb ik gezegd, daar ging ik dan niet werken.
0: Ik vind ook, als je even los van de procedure natuurlijk, ik vind ook, dat is over zoiets belangrijks. Maar ik vind ook, als je op nummer 2 stond, dus dan ben je in binnen de partij, ben je eigenlijk al beoogd om eventueel bij calamiteiten of wat dan ook, of welke dingen tussentijds kunnen gebeuren, om die positie op te vallen.
1: Totdat er echt iemand anders zit, ben je inderdaad de nummer 1. Dat is gewoon zo.
0: Ja, zo is het ook vastgelegd. Gerrit heeft de volste recht om die zetel op te eisen in de gemeenteraad. En ik vind ook, in principe niet heel veel uit, maar als je willens en wetens met de wetenschap weten dat dit er boven je hoofd hangt en jou binnen door je mond overhouden, ja, dan vind ik wel dat je daar ook een bepaalde rol speelt in dit proces.
2: Ja.
1: Ik vind vreemd dat de nummer 2 niet weet dat, als ik je goed begrip, wist je hier pas vanaf vorige week dat dit boven het hoofd hing bij Klaasjelle. Ja, dat is natuurlijk.
2: Kijk. Wij wisten wel dat de aanklacht een jaar ging worden. Dat wisten we wel. Dat was al een paar weken later bekend. Maar dat de aanklacht kwam in januari, dat wist ik niet. En heel veel mensen van de partij had niet. Dus dat is gewoon bewust om de pet te houden. Ja, ja. En dan hoor je dus wel op valse vuurwensen, hoor je wel een verkiezingscampagne.
0: Ja.
2: Als dan krijgt de persoon die informatie achteraan te houden heeft, ook nog eens een keer hemzelf opwerpt van, nou ja, dan moet ik het maar gaan doen. En dan gaat dan op zo'n manier, ja, dan hong ik op mijn streven stonden en dan zeg ik gewoon, die gaan gewoon niet aan mij werken.
0: Hey, en hoe gaat het nou de komende periode? Hoe gaat zich dit verlopen?
2: Ja, kijk, de partij die het, of de partij, een gedeelte van de partij heeft nou zelf een statement gemaakt, dus je bent opgestapt. Nou ja, dat is niet zijn keuze. Ik heb het duur nog steeds heupen stonden om nog wel gewoon te kieken of we verder kunnen. Ja, en achter die kan, dan vandaag alleen verder.
0: Ja.
1: Oh, echt helemaal alleen? Maar jij hebt toch nog wel mensen om je heen die wel het ook met je eens zijn en denk, niet meer kan?
2: Nou ja, kijk, een aantal mensen die ben ook al opgestapt, omdat het op deze manier allemaal gewoon is. En ja, ik had wel mensen achter mijn stoel, maar dat zijn wel mensen die zouden geen commissie waren gaan doen.
1: Ja.
2: Die zitten wel bij de partij, maar als je die vragen zou je commissie waren gaan doen, dan begint ze dan niet aan.
0: Ja. Je hou nou zeg maar aangegeven dat je die zetel alleen willen gaan nemen. Dan gaat er een bepaalde periode gaat er lopen. Hoeveel dagen is dat?
2: Wettelijke termijn is 28 dagen. Maar dan moet je aangeven als je hem aanneemt. Maar ik heb hem in principe aan het nemen.
0: Oké, dus dat is al een vaststond feit.
2: Ja.
0: Nou ja, ja. We zullen natuurlijk de gebeurtenissen en hoe dit zich gaat ontplooien, zullen we op de voet volgen. Hier is waarschijnlijk het laatste woord nog niet over gezegd.
2: Nee, nou ja, kijk, ik vind gewoon, als de nummer 2 van de partij, moet je wel gewoon je verantwoording nemen voor de kiezers. Kijk, er zijn wel mensen in de stand voor onze lijst.
1: Ja, absoluut. Absoluut, dat is ook zo. Nou, maar ik wou gewoon heel duidelijk weten, Gerrit, hoe je hierheen stingen, dat er eigenlijk in dat stok wordt echt geschreven, ja, Gerrit, die legt zich niet neer bij de democratische keuze van de partij. Ja, ik denk
2: vind je het democratisch als dat in een polletje wordt
1: nee,
2: gestaan?
1: Dat binnen we absoluut met de ganger eens. Dat in een vergadering moet, dat je normaal in een goed overleg, als je dat met een ganger moet afstemmen. Absoluut. En, ja. En in een polletje vind ik wel, ja, dat vind ik hier apart. Want dat is ook nog eens beïnvloedbaar, bij wijze van spreken.
2: Nou ja,
0: dat is
2: allemaal beïnvloed. Want ja. Ik bedoel, dat idee van een polletje, daar kwam ook van de persoon af die ook wel de rol in wou.
1: Ja. Ja.
2: Op die.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet dat de uitslag hier veel langer geworden was, Hak. Al had je het met fysiek doen.
1: Ja,
0: als een spelletje alles
1: ja, speelt zoals het is, ja.
0: Ja, dan is het natuurlijk dan staat de uitslag af bij je van tevoren al vast.
2: Ja.
0: Maar het gaat mij om, ik vind dat je als je ruim van tevoren weten en zelfs voor de verkiezingen en je bent hier de wetenschap van, dan vind ik dat je daar ook je conclusie om moet gaan trekken.
1: Ja.
2: Nou, en die conclusie die heb ik getrokken en dan vind ik dat ik gewoon verder moet.
1: Nou, dan wens je heel veel succes mee gehad. En ik denk dat je dat is best een taak om weer de mensen bij elkaar te krijgen om die partij
0: in leven te houden.
1: In leven te houden, ja. Daar komt het misschien wel een klein beetje op neer.
2: Ja, nou ja, kijk, jullie hebben de statement lezen van het buur. Dus ik ben bang dat het leven er niet meer uit is. Dus, maar ja, we gaan het zien de komende tijd. Eerst maar even rust.
1: Ja.
2: Even een stap op het neerdalen. En dan kijken we de komende tijd hoe we verder gaan.
1: Snap ik.
0: We wensen je nog een hele prettige zaterdag, Gerrit.
2: Ja, dankjewel jongens.
1: Oké, hoi.
2: Yo, hoi.

0: Pack a small bag.
1: Ja, we zijn al een beetje over onze theewater heen, maar in ieder geval, het is tijd voor onze column. En deze week is Greetje Nak voor. Goedemorgen, Greetje.
2: Goedemorgen, jullie.
3: Normaal in die studio, maar...
1: Ja, ik zie er altijd naar
2: uit. Ja, mijn auto is kapot.
1: Ja, dat is ook...
2: En ik zit al zoveel jaar bij dit programma en ik had eigenlijk al verwacht dat we nou in die staten zouden zitten. Dat je daar dan maar een taxi voor de oranje. Maar ja, hier zit ik. Hè?
3: Ik wens je veel succes met in je gedachten, maar...
1: Ja, dan schat jongens toch iets te hoog, hè?
3: Ik ben bij me wel.
2: Nou, ik vind dat dit een kwestie van de gemeente is voor de popperige fan.
1: Ja. Hey, ja. Gree, had je inspiratie?
2: Altijd. Ik zie nou nog minder of niet?
1: Ja, ik ben er ook niet bij heel veel bang voor, maar... Ik ben zeer benieuwd waar het over gaat, Gray.
2: Nou, heb je een agenda?
1: Ja, helaas wel.
2: Henk, heb je een agenda?
1: Ook, ja, zeker te weten. Ik hierin.
2: Ja, nou doen we
1: er
2: net
3: wat
2: ook
3: je?
2: Hé,
3: hey, Gray. Het
1: ja, dat moet.
3: Hey, wat denk je met de vrouw die ik heb inmiddels?
2: Ja, nou, daar gaat mijn column over.
3: Ik heb...
2: Jonge vrouwen.
3: Ja, echt waar?
2: Ja.
3: Nou, dan ben ik... Zet hem op, Gray. Wij zijn zeer benieuwd.
2: Hadden jullie wat meer gekregen van die internettrend mag jouw vrouw? Het is een al wat oude trend, maar ik arger me dood van die flapdrollen en zonnebrillen op. Die dan zo'n podcast hebben waar ze even bespreken wat een vrouw mag. Mag je een vrouw al niet boodschappen doen? Mag je een vrouw een sport uitoefenen waar ook mannen bij zitten? En mag je een vrouw wat lippenstift op? Iedereen weet dat dit soort type mannen of een kleine plasserijen of homo binnen en dat niet durven te zeggen. En dan een soort ultraman moeten spuren. Of een combi van deze twee. Die trend is inmiddels zo groot geworden dat instanties ermee bemoeien. Omdat ze zien dat opgroeiende jongens het over gaan nemen. Je verdagen zo weer in 1600 door dit soort types. Hier op Urk hebben we daar geen last van. Want Urk is een vrouweneiland. Mannen op zee en de vrouwen die regelen de rest. En die rest is maar dan een man ooit vuur kan stellen. Die lies zal ik maar niet uitwerken, want er zijn nog mannen die zeggen dat het onmogelijk is dat wij dat in een dag uitwerken. Oh, hé, nou flip mijn telefoon om. Zie, dit is waarom ik beter daar kan zitten. Ik zag het wel aan mijn ex-man Jan. Hij verdaagde jaren geleden op hemzelf. Ik heb me nog een tijdje bemoeid met zijn kast en zijn inrichting, maar wat ik op een gegeven moment stopte, zo is het ook gebleven, vandaag de dag. Er kwam er een dag dat Jan hier binnenkwam voor de kinderen en zei: een uurzaam is een reet met werk, het houdt niet op. En dat was, na 19 jaar samen, voor het eerst dat ik voelde dat er erkenning kwam en dat leefde mij een heerlijk slappe laag op. En je kunt het hem ook niet kwalijk nemen. Toen wij in 2009 trouwde, stapte hij zo van de zorg van zijn meme over naar de zorg van mij. En daar dacht je toen, ik ben nou, dat was gewoon zo. Ik heb wel eens gedacht, zou hij wel weten dat ik ook werk? Maar een man is zo gewoon niet geprogrammeerd of zo. Ze werken, ze komen in huis en dan zijn ze rust. Misschien donnen ze de auto even wassen of de straat elk seizoen, de geuters leegskeppen. Maar alledaagse dingen en denk ik een bult mannen genieten zijn wiet van. Dat regelen, donnen en bedenken vrouwen gewoon. Misschien is het gewoon de natuur. Totdat een man op hemzelf gaat. Veel te kort zijn ze dan. Bij vrouwen houden het denk ik ook wel in stand, maar bij een gewoon onze maniertjes en spullen om die taken efficiënt en gelijk goed te doen. We zijn gewoon wat aandiger in het managen van alle agenda's, families, bezoekjes, boodschappen, werken, zwemlessen, sporten, moois, uurzaam. En dan doen we dat nog even een opleiding bij. Eigenlijk zou een podcast Mag jouw man niet eens zo rauw wezen? Mag je man de ramen lappen? Mag je een man de boodschappen al indig doen? Mag je een man winkelen voor de kinderen? Ik denk dat je ties als vrouwen acuut opkrullen en je schoenen als je daar gewoon zo zou laten gaan. Kunnen we niet als vrouwen een soort onderzoek inzetten dat je je man je agenda geven en die nemen, als ze überhaupt een agenda hebben, die van je man over? Dat de vrouwen gewoon aan het werk gewoon in huis komen, bienen op de tafel en vragen wat hebben we voor kost? En dat als je wat kwijt bent, niet eens te zoeken, maar gelijk de man aan spreken. Hé, hey, waar wil ik dit leggen? Vanzelf verwachten we dan gelijk een duidelijk en makkelijk omschrijving van waar het aan legt. En vanzelf doen we dan dat wij vrouwen het niet begrepen en laten de mannen het pakken. Ik weet niet of het weer een vage huisdeskier van mij is, maar ik heb wel horen naar zijn onderzoek. Hier om het duidelijker gezinnen. Ik denk dat ik Emma, Frenk en Greve en Kees gewoon inlicht over dit idee en dat we die bij de volgende column gaan bespreken. Goed weekendje, lui.

0: Ja, de voorzitter erin, moet ik zeggen. Want, ja, we moeten wel even een klein beetje deur drukken. En ondertussen hebben we Arie Rood aan de lijn. Goedemorgen, Arie.
1: Goedemorgen.
0: Arie, ik had het...
2: Is het Arie of is het Arie? Arie.
0: Arie. Arie.
2: Arie.
1: Hey.
2: Hey. Hoe is het Arie op deze zaterdagochtend?
1: Ja. Nou, wel goed.
2: Nee, zeker. Die gekke gasten van Visser in de Vries had nog aan de lijn.
1: Hey, gedag.
2: Ja. Hey, in de peak.
0: In de peak, ja. Wat Jan een kortspel bedacht. En van, laten we eerst zeggen, van waar de inspiratie om dat kortspel uit te brengen?
1: Ja, ik ben best wel een fan van spelletjes.
0: Ja.
1: En nou, wij spelen een bepaald spelletje wat we aardig vaak doen, wat er wel een beetje op leek.
0: Ja.
1: En ik denk, nou ja, het is waarom hebben we er eigenlijk een versie van met mijn vissoort en dergelijke. Gezien we vanzelf, urk en vis. Nou ja, het zien eigenlijk samen gehad. Dus op een gegeven moment gooi ik het een keer op. En toen een paar mannen samen die zeiden, ja, dat is best wel een goed idee. Ja. Dus zodoende ben we er eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, oké. Okay. Maar is dit de eerste editie trouwens? Dit is het eerste spel? Van...
1: Ja, klopt.
0: Okay.
2: Ja, maar wij hebben ook wel er iemand anders aan de lijn gehad. Een Urke die ook een spel...
0: Nou ja, die hoe noem je dat ook alweer? Is het de prik toch of zo? Is het...
1: Dikke Week, zag
2: ik. Dikke Week, ja.
0: Ja, Dikke Week.
1: Ja, klopt, ja.
2: Nou, we worden in plaats dat we de vis groot worden, worden we groot in de spelindustrie.
1: Ja, ik denk dat je sowieso zelf met gewoon een beetje in de cultuur van de serie, dat je toch wel iets ontwikkelen wat eindslot bemeet. En je kunt gewoon beelddingen kun je naar elke thema geven, denk ik tegenwoordig.
2: Ja, dat is zo. Maar waar is in de peak dan op geïnspireerd om even een idee te creëren?
0: Ja.
1: Nou ja, als ik het een beetje, laat ik zo zeggen, ben het een beetje los geïnspireerd op koehandel, zeg maar.
2: Oh, ja.
1: Een beetje hetzelfde principe, dus die creëren zeg maar een stapel, liggen vissoorten. Nou, en dan moet je bieden en proberen een kwartet uit te creëren. Nou, in plaats van dat je dus met, laat ik zeggen, koenen en paarden ben je dus met tongetjes en skolletjes en kabeljauw en zo bezig.
2: Ja.
0: Ondertussen is in de peak is ook al een klein beetje, ik denk dat er heel veel mensen niet zomaar weten wat het is. Of vooral de jongere generatie natuurlijk, hè?
1: Ik denk precies.
2: Ik denk het zieke niet. Als ik het nou aan mijn jongste vraag, dan dat hij zijn scores ophoudt.
0: Ja.
1: Hey, ja, en je brengt dus ook wel een beetje een stukje naar bij zorg. Ik ben je ook wel een klein beetje terug op deze manier.
0: Ja. Hey, wat komt er allemaal in terug wat herkenbaar is in een spel?
1: Ja, sowieso zelf allerlei vissoorten. We hebben echt geprobeerd om dus de vissoorten die ook echt wel op ergens maar bekend zijn. Dus een tongetje, een skolletje, een gulletje, zeg maar. Daar komt er in terug. Maar wij hebben ook dus wel wat originele dingen toegevoegd. Dus zeg maar na regeltjes. En dan heb je bijvoorbeeld een kaart die heet boeten. Nou, daar moet je wat geld in leggen. Dat is ook een beetje een woordspelletje op boeten, zeg maar. Nou, dan heb je lijpien, dan krijg je wat geld. En nou, zo allemaal andere dingetjes. Dus ook echt een beetje, zeg maar, wel gewoon een algemene visthemaatje. Ook gewoon in de vis waarop ik bekend ben. Hebben we een beetje in verwarring.
0: Ja.
2: Ik heb van de Zoomer had ik het spel Cover Your Assets.
1: Ja.
2: En dat... is ook een vrekkelijk spelletje. Dan creëer je allemaal, bouw je waarde op. Dat kunnen huizen wezen of gebouwen. Of auto's, dure auto's, sieraden. Mm-hmm. En die moet je zoveel mogelijk bij je proberen te houden. Die kunnen ook van jou verpakt worden. En dat kun je ook eigenlijk helemaal natuurlijk ook op elke enten van bepaalde belangrijke gebouwen. Of, dus daar had ik zelf wel een idee over. Nou, dat zou ook wel een urker versie, een urker spel kunnen wezen op die manier.
0: Hey, wat mij trouwens opvullen, Arie, dat is ook een beetje een à la Jan van Aasteren stijl van ik.
1: Hoe bedoel je? Qua thema?
0: De
2: stijl van tekenen of zo?
0: De tekening.
2: De afbeelding.
0: Ja.
1: Ja, wij inderdaad wel proberen een beetje een Pools stijl aan te houden. En ik denk dat wel redelijk lijkt met wat je zegt, ja.
2: Maar wie heeft dat te maken, als ik vraag mag? AI? Of is dat gewoon echt een ontwerper geweest?
1: Ja, nee, ik ben wel gewoon haal ik in. Wij inderdaad echt wel bulp van AI. Maar ik denk dat het in principe een mooi programma is wat jullie nu kunnen doen.
2: Kijk naar de stijl van Jan van Aasteren.
1: Ja, nou, als je zegt, kijk, het is in principe, je kunt best er al zeggen van, nou ja, als je dit een beetje aanhoudt, dan werkt het daarop wat een lik. En kijk, en bepaalde mensen die vallen er ook een beetje over. Dus ze zeggen van, ja, jammer dat je niet zeg maar echt een kunstenaar bijvoorbeeld ingeschakeld bent. Ja, enerzijds denk ik van, het is een aardig mooi programma, je kunt er veel dingen mee doen. Nou, en je kunt er wel een leuk spel mee zo in de markt mee zetten.
2: Ja.
1: Dus daar ben ik gewoon aardig in.
0: En je nodigt dit uit tot maar dan?
1: Wat zeg je?
0: Nodigt dit uit tot meer?
1: Ja, wie weet. We kijken nou even hoe dit loopt. En nog eens staat het best wel lekker aan.
0: Ja.
2: Ja, want hoe lang is het spel te verkrijgen?
1: Nou, wij hebben nu dus in principe een pre-sale. Dus je kunt reserveren. Hij komt waarschijnlijk binnen een week of 2-3 wordt geleverd. En hoe gaat het nou loopt in de aantal die we besteld hebben, zou ik zeggen dat het een beetje waarschijnlijk... nou, tot eind van het jaar leverbaar is.
0: Ja, ja. En welk aantal denk je te gronden? Een ruwe schatting?
1: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld nu even iets van een stuk of duurzaam hebben besteld.
0: Zo.
1: En nou ja, zoals het nou loopt, gaat dat waarschijnlijk wel op.
2: En als mensen het interesse hebben, waar kunnen ze spel bestellen?
1: Wij hebben onder Instagram. En in principe ook een website. Best wel een mooie website, moet ik zeggen. En nou, dan gewoon als je in de peek.nl of op Instagram in de peek, dan kun je alles vinden eigenlijk.
2: Dat is toch, hoe noem je dat? Hoe noem je zijn naam ook alweer van een website? Een host? Nee,
1: een domein.
2: Je domein. Ja. Dat is toch een prachtige domeinnaam. In de
1: peek. Wij hebben echt wel een mooie, die was ook nog vrij, dus ja, die hebben gelijk vastgelegd.
2: Heb je ook een .urk domein, of bestelt dat niet?
1: Nee, volgens mij niet.
2: Nee, nou, maar ik vind het heel slim wel uit dat je die vastgelegd hebt.
1: Ja, daarom. We hebben echt maar de dom.
2: Ja.
0: Nou, en natuurlijk met de Sinterklaas in het zicht is
2: en
0: natuurlijk
2: de kerst, en
0: dan is het dan natuurlijk de kerstdagen, een leuke
2: de warme decembermaand.
1: Nou ja, dat is wel vanzelf. We proberen ook wel een beetje bij bedrijven zeg maar bekend te maken van ja, kijk bijvoorbeeld van een relatiegeschenk of inderdaad in een kerstpakket of zo, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja, die is ook dat ding.
2: Ja.
0: Nou, dus gewoon.
2: En wat moeten we qua kosten aan denken?
1: 15 euro. Je ging geld.
2: Nee. Nee, het is niet voor de lol. Nee, het is geen geld.
0: Nee, dat is
2: een, ook zo'n mooi marketingterm van een Urker. Geen geld.
1: Ja, ik weet het. Geen geld.
2: Hé, hey, Arie, succes ermee.
1: Ja, dankjewel.
2: En maak er nog een mooie zolder van.
1: Ja, hetzelfde.
2: Joe, hoi.
1: Joe, hoi.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zit de evangelie...

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser en de Vries. En gewoon gelijk uur, want aankomende donderdag stond weer het hier en langer te gebeuren. Gepland.
1: Ja. En,
2: gepland.
0: Gepland. En dat is in de Koningshof en dat is Plan Your Day. We zijn aan de lijn Leanne. Goedemorgen, Leanne.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Leanne Bakker. Ja.
2: Wat gaat er gebeuren, Leanne?
3: Nou, we zijn druk bezig met Plan Your Day, het trouw-event. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar een aantal dagen geleden ben ik ook met jullie aan het schuiven. We hebben het er ook over gehad.
2: Ja, Kees en ik willen het er niet meer over hebben.
0: Nou, alle gezegd, bieden we het gewoon niet maar.
2: Ja, okay. Nee, dit is gekheid. Ik bied het wel. Ik bied het wel. Ja, okay, zeker.
0: Stel eens even een paar vragen aan Henk wat je toen besproken hebt met ons.
3: Nou ja, het was eigenlijk nou eventjes een introotje van wat ik nou vertellen zou.
2: Ja.
3: Want toen hebben we het erover gehad over het evenement. En dit jaar willen we het iets langer

0: aanpakken. Want nou ja, TJD is dus eigenlijk de enige trouwbeurs van Urk. Maar dit jaar willen we ook echt een avondje uit aan de bezoekers aanbieden. Dus dat houdt dat in. Je komt en dan heb je een vier gangen diner. En tijdens dat diner geniet je van een avond vol entertainment. En er hebben we ulpen vroegen van een aantal lieden van Urk op de planken. En die gingen ons ook helpen bij het opvoeren van verschillende sketches. Mooie momenten van Brulften. Die voor eeuwige mensen vanzelf een kembo binnen met een dosis humor. Ja, daar hebben we Urk op de planken zelf bij nodig.
1: Ja, maar als je ook Urk op de planken worden natuurlijk ook wel vaak gebruikt. Op Brulften zelf, hè? Dat, ja. Dat je ook sommige Brulften, die stonden mij ook nog bij dat er stukjes erom worden. Dat je denkt van ja, dit is gewoon... Ja, wij hebben wel een dosis humor als Urkers wat dat betreft.
0: Ja. Ja. Nou ja, daarom hebben we die ook benodigd van Mil en Julie ons helpen voor een aantal sketches op te voeren. Zodat het niet alleen een show is, net als al die andere jaren, dat er op een catwalk in een bieren lopen wordt. Maar dat er ook een stukje entertainment is, een beetje humor. Dus tijdens het eten genieten de mensen dus van een show. Maar na het eten is er natuurlijk ook ruimte om verschillende leveranciers te spreken. En we hebben altijd exclusieve acties op zo'n event. Dus dit is echt een event voor aanstaande bruidsparen die een avondje uit willen, maar die ook op de hoogte gebracht willen worden van de laatste trends op het gebied van trouwen.
1: Ik hoor het al, Kees en ik hebben er niks te zoeken.
2: Ik vraag me of je überhaupt mannelijke deelnemers of gasten...
1: Zou je niet gewoon mee gereden als je nou nog op trouwen stingen?
0: Kees? Nou, als het te hangen zou worden...
1: Oké, hij moet wel heel erg lang.
2: Nou ja, ik zit naar een diplomatieke...
1: Hey, maar ja, dat betekent dus dat het niet elk jaar is wat jullie doen. Of ben ik er mis in?
0: Nou, het is geloof ik, vorig jaar is het niet de best. Maar daarvoor had het een aantal jaren echt wel op rij, iedere keer de best. Maar ja, wij zitten dan ook om elkaar te bedenken, hoe kunnen we weer wat nice neerzetten?
1: Ja, ik denk dat voor elk evenement wel goed is, hè, dat je daar kritisch op blijven.
0: Ja. Maar we zien het trouwens wel. De afgelopen jaar was er een bult enkel vrouwen. Maar wij zien nou ook in de kaartverkoop, vullen mensen ook al eens een namen in. Dan zien we ook een bult mannelijke namen.
1: Zie je wel, Kees. Wordt het steeds maar... wat doet jouw man? Wat mag jouw man volgens Gree, geloof ik? Zeg ze het al in de column. Ja. Nou ja, we wensen je succes met natuurlijk de verdere organisatie. Wat ben de kaartjes te krijgen, Lianne?
0: Ja, hartstikke belangrijk voor jezelf. Als mensen op Instagram naar Plan Your Day Dinner Show toe gaan, dan zien ze in de bio een link staan. Nou, voor de mensen die geen Instagram hebben, super makkelijk, typ even op Google in. Plan Your Day Dinner Show. Een kaartje is €50. Voor een vier gangen diner in een avond uit. Nou, hoeveel je het nou?
1: Hartstikke idee. Ja, dus, geen geld.
0: Ja. Geen geld.
1: Hey, Lianne, succes met de organisatie. We daarin maken nog een mooie dag van.
0: Ja, hartelijk dank. Jo. Jullie ook. Fijne dag.
1: Oké, doei. Dat was Lianne. Wij gaan even kort naar de muziek in toe. En dan gaan we proberen de start van de halve marathon live mee te creëren.
3: Je maas op de radio.
4: Hoe jullie omschreven zijn, nou in ieder geval qua programma als een buitengewoon plezierig programma. Maar gezelligheid in ieder geval aan de orde is. Ja, dat is belangrijk,
2: dat
4: denk
2: is,
4: ik.
2: Dat is 10 punten.

0: over 2 minuten gaan starten.
1: Hoort Wim Hoes? Ik weet niet of Wim Hoes hoort, maar we zijn nu live aanwezig bij de aanstaande start van de halve marathon. Volgens mij klukt hij nog 1 minuut en 15 seconden.
0: Als er nog mensen zijn die bij de eerste groep moeten aansluiten voor de start, de lopers die onder de 1 uur 45 minuten lopen, dan is dit het laatste moment om hier nog weer aan te sluiten. Want we zullen met 1 minuutje ongeveer van start aan.
2: Ja, 1.30 is de groep 2 al.
3: 2.45,
2: hè? Ja. 1.30.
3: Dat maar 3.
2: Dat was
3: gelijk
2: laat je
3: weet je niet. Nee, niet tot ik... Nou, tot 30
1: seconden. Volgens mij nog minder dan 30 seconden.
3: Dat was 3 weken 3, dus dat is de eerste keer.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
1: Waar is dat pistoolschot?
0: En de andere groepen kunnen we 1 plekje doorschuiven.
1: Even voor je belevingen, Kees. Ik liep hem in 2:22, hè?
4: Wave 2, hè?
1: En Jacob loopt er gewoon in, ergens in
0: 2:20. Wave 2 kan bij de start gaan staan.
1: Start is in het vliegen.
0: Alles buiten 2 uur moet dus wachten. En alles buiten die 2 uur is dan een groep hierna. Die kunnen nu opstellen bij de zwarte tent. En we gaan hier naar 10 seconden toe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En ik wens jullie een goede loop. Let op het invoegen bij het 500 meter punt en let ook op de kilometer daarna.

0: Nou, we gaan een beetje een sprong in de tijd. Van pakkenweg misschien 15, 17 jaar geleden, denk ik. Hadden we...
1: Als we het over oude bekenden hebben, dan...
0: Ja, inderdaad. En het is As van Hout. Goedemorgen, Henk Nieuwenhuis.
2: Goedemorgen.
0: Ja, echt. Je kwam weer bij de club waarschijnlijk alleen maar om koffie in te schenken.
2: Ja, precies.
0: En ondertussen... maar je hoeft voor de rest niks te regelen of wat dan ook. Maar gewoon af en toe elke week. En zo is het.
1: Hij is er gewoon weer ingetrapt.
0: Hij zit er weer met volle
2: maar als ik jullie zo hoor, hadden jullie het ook kunnen doen.
0: Maar wij zijn van... Ja, nou, ik zou je zeggen. We hebben ondertussen zoveel trainers gesproken in die tussentijd. Ja. Ik denk dat we toch wel een aardig woordje mee... Ik denk dat de groep het niet eens in de gaten heeft.
2: Na de wedstrijd weten jullie het altijd beter.
0: Ja. Hey, maar Henk,
1: de eerste belangrijkste vraag. Hoe is het met Henk Nieuwenhuis?
2: Ja, heel goed. En ik had nu ook een functie bij SV Urk, waar ik gewoon heel veel plezier in haal. Kijk, ik heb 25 jaar hoofdtrainer, 10 jaar bij Kuwait, technische commissie. En dan word je toch nog benaderd van onder 23. Heb met heel veel plezier met Klaas Tol gedaan.
0: Ja.
2: Nou, de club heeft een andere beslissing gemaakt van om de talent bij twee te stallen met Jelle. Nou, daar haal ik ook heel veel lol in. En in die zin vind ik die voetbalwereld ook wel zo'n rottige wereld. Van joh, je verliest een paar keer en dan is de trainer de sjaak zonder de ins en outs. Want ik heb hem daar niet in verdiept. Ik probeer wel contact te leggen met Mark, want dat is altijd vervelend voor de club en voor de persoon in kwestie ook.
0: Ja. Maar in ieder geval, even los daarvan natuurlijk dat het vervelend is, dan sta je toch weer een keer weer voor de groep. Dan ga je het even als kanttekening, dat doe je samen met Randy Jelius.
2: Met Randy, ja.
0: Ja.
2: Ja, bewust gewoon Randy erbij gehouden, want ik vind niet dat een trainer die er even instapt allerlei dingen moet gaan veranderen. Er zijn ook heel veel dingen die bevallen de jongens ook goed, dat moet je zo laten. En dat zijn vaak kleine dingetjes waarvan je signaleert van ja, misschien moet dat toch iets anders. En dat zegt niet altijd dat het resultaat verzekerd is, maar dat er iets moet veranderen. Dat is duidelijk. En ik denk dat de jongens dat ook realiseren. En het is, hoe vervelend dat het ook is voor een trainer. Als je dan toch uit elkaar gaat, kun je beter in deze fase uit elkaar gaan. Want dan kun je in ieder geval met Randy en eventueel een nieuwe trainer, of zolang het duurt met mij, kun je in ieder geval nog tijd genoeg om dingen te veranderen.
0: Ja.
2: Dat, en dan is de groep aan zet.
0: Ja. Wat vond je vrouw, vraag ik van?
2: wist je niet dat ik gescheiden was?
0: Nou, we hebben nog een evenement aankomende donderdag. Plan your wedding day.
1: Plan your wedding day. Ja. Hey, maar... Ja, zeg maar.
2: Kijk, ik heb één voordeel als je een oude kerel binnenhaalt. Dat is, die is overdag vrij. Dus dan doe ik de ding met mijn vrouw.
1: Ja, oké, duidelijk. Ja. Hey, maar vanmiddag sta je toch weer voor een wedstrijd, denk ik. We hebben ons niet verdiept, want we hadden zoiets van... Nou ja, gaan we wel even bellen? Het was spontaan dat we aan jou dachten. Maar wat staat er vanmiddag op de rol?
2: Nou... Bij mij weten, vergeef me als ik verkeerd zit, maar volgens mij staat Heino 1 punt onder Urk. Dus dat is wel een wedstrijd die er vanmiddag toe doet. En ik denk niet dat ik de jongens hoef te motiveren om te zeggen van je moet vanmiddag in ieder geval maximaal geven en je best doen. En gewoon met 3 punten weer naar Urk komen.
0: Ja. Ben ik toch wel nieuwsgierig, Henk. Wat ga jij dan anders doen vandaag dan Mark?
2: Nou ja, kijk, Randy heeft bijvoorbeeld de donderdag al grote lijn de training verzorgd.
0: Ja.
2: Je moet weer observeren. En, ik voel me niet zo goed als Dick Advocaat, maar wel zo'n beetje in die rol, weet je wel. Ja. Een beetje op basis van achtergrond, van je ervaring om te zeggen van, goh, waarom dit of waarom dat. En dat kan heel goed zijn. En het kan ook dat je denkt van, dit zijn kleine dingetjes, moet je veranderen. En dat doe je op basis van je ervaring. En je gevoel ook een beetje, want mijn ervaring is niet altijd de ervaring van een ander. Maar daar probeer je een beetje een weg in te vinden.
1: Helder. We wensen je vanmiddag succes, Henk. Leuk dat we even je aan de lijn konden krijgen. Ja, dat gaat weer. Ik ben bang dat we je elke zaterdagmorgen...
0: Tot volgende week.
2: Nou, ik hoop dat het niet zo lang duurt.
0: Nou, in ieder geval voorlopig.
1: Nou, wij vonden het wel leuk, Henk.
0: Ja.
2: Altijd leuk om je te spreken.
1: Nee, oké. Okay. Hey, succes vanmiddag.
2: Ja, dankjewel.
1: Joe, hoi.

0: Vijf op een rij.
1: We zijn inmiddels toegekomen naar de vijf op een rij.
2: De vijf op een rij.
1: En vorige week hadden we Klaas Baris. En deze week hebben we even spieken Hendrik Bakker. Goedemorgen, Hendrik.
3: Goedemorgen.
2: Waar kennen we Hendrik van?
3: Misschien van de SVU. Misschien van het hobbyvoetbal als scheidsrechter.
1: Ja, ik heb wel een foto van Hendrik gezien, maar sorry Hendrik, het zei mij niks. En dat kan ook, zelf, okay. Dat kan ook vice versa wezen vanzelf.
3: Ja, want ik ken alleen de Vries en de anderen niet.
1: Nee, ja,
2: uiteraard ken je niet.
1: Ik zag een foto van hem, maar ik kom maar niet op een voetbalveld. Ik heb ooit dus een jongetje op voetballen had in de nou. Ik kom daar gewoon niet. Dan ontmoet je ook niet mensen die in die kring zitten vanzelf. Maar dus Hendrik is voor mij helemaal naai. Dus ik ben wel benijd ook Hendrik.
2: Er is dit een ultieme gelegenheid zeker. Om Hendrik beter te laten kennen.
1: Een klein beetje te laten kennen, ja. Hey, Hendrik, hoe ken je Klaas Baris?
3: Duur een spelletje te spelen. En dan zondagmiddag komen we hier altijd op de koffie.
1: Dus eigenlijk is Klaas gewoon een morfaai.
2: Nou, ja. Dat ook weer niet, maar...
3: Nou ja.
2: Een goede kennis.
3: Ja.
2: Nee, maar is dat een maat, echt een goede maat?
3: Dat niet. Een goede bekende.
2: Een goede bekende. Word je...
1: Maar in ieder geval... Leuk voor een spelletje.
2: Ja, en jou op te geven natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat zegt ook wel wat.
1: En wat doe je in het dagelijks leven, Hendrik?
3: Ik stond op de binnenkomende expeditie bij CFS.
1: Oké. Nou ja, dat is dus echt Urker en op Urker aan het werk. En je zet je in voor SVU, begreep ik. En nog als scheidsrechter ook. Zo zien we graag. Ben je klaar voor?
2: Dan moet je ook heel veel stevig in je schoenen staan.
1: Als scheidsrechter?
2: Ja.
1: Wat verdik, hé. Dus, dat denk ik ook wel, ja.
2: Ik denk dat je wat de nodige naar je toe te krijgen, of niet, Hendrik?
3: Nou, ik vind het niet van.
2: Oh,
3: in het verleden net wel eens aardiger de West. Dus er is genoeg respect voor de scheidsrechter.
2: Oké. Dus er is een verbetering in de afgelopen jaren?
3: Ja, vind ik wel.
2: Oké.
1: Nou, dat is ook een mooie positieve trend. Dat het beter gaat richting het respect.
2: Ben je getrouwd, Hendrik?
3: Hè?
2: Ben je getrouwd?
3: Vrijgezel.
2: Vrijgezel.
1: Oké. En ja, de
2: vraag... Moet je nog een oproep doen? Mocht je even...
1: Kan ook nog. Ja. Waar rekken we zo mee? Hey, we gaan beginnen.
0: Vraag 1.
2: Waar zou je het liefste 10 minuten gratis willen winkelen?
3: Bier speciaalzaak.
1: Ja, dat wist ik ja.
2: Een wat? Een
1: bier speciaalzaak.
2: Een bier speciaalzaak?
3: Ja.
2: Want je bent ben je zo fan van bier speciaal, speciale bieren dan?
3: Ja.
2: Ook goed.
1: Welke zou je ons aan willen?
2: Heb je andere problemen met wat je bedoelt? Nee, maar wat vind je zelf nou? Wat leg je voorkeur dan in de speciaal bieren?
3: De barley wine, de wat donkere, zwaardere bieren.
2: Oké, okay. Dus ben je echt een kenner? Ook?
3: Nou ja, een liefhebber, laten we
2: het. Ja, maar ik bedoel, dat je ooit op gezegd van dat je bepaalde bieren regelmatig, dat je erachteraan gaat om te consumeren.
3: Voornamelijk naaibieren. Ik vind het leuk om wat naaibieren steeds af te vinken.
2: Ja.
1: Maar als ik bij jou in huis kom, Hendrik, welk bier staat er dan altijd standaard in je koelkast?
3: Dat verschilt ook. Dus momenteel van de Moersleutel staat er wat in. En van Beurt Brewery voor de gasten.
1: Nou, ik ben absoluut geen bierkenner, maar volgens mij gewoon... we zitten al in het herfstseizoen, dus dan moeten we nou aan de bak, toch?
3: Ja, nou, en dat heb ik voor mezelf in de keldertje staan.
1: Oké.
2: Okay. Het is een aardige... Het is zo een eekhoorn. Door een parijkels en door een parijkels.
1: Ja. Hij is voorzien, zullen we maar zeggen.
0: Vraag 2.
1: Hendrik, even een wat zwaardere vraag.
3: Ja.
1: Stel... Je kreeg je wieten op een gegeven moment dat je nog maar een dag te leven hebt.
2: Zo.
1: Zou je dat aan Ine vertellen?
3: Nee.
1: Oeh, dat is wel heel, heel abrupt en heel direct. Want?
3: Nee. Bepaalde dingen houd je voor jezelf. Een gesluurd boek.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je, even in het algemeen, hè, iemand kreeg te horen van, nou, jij nog maar één dag te leven, dat je ook wel de behoefte hebt om dat misschien te willen dealen.
3: Nee, gewoon die laatste dag nog genieten. En,
1: van een papiertje.
3: Niet te veel bestellen zo.
1: Ja, ja, dat kan we zelf.
0: Vraag 3.
2: Zou in ieder geval een dag vrij nemen.
1: Ja. Ja. Dat ja.
2: Dat je laatste dag nog in de expeditie stond. En dat kan ook nog. Ja.
1: Nou ja, misschien als dat je ding is.
2: Ja.
1: Waarom niet? Zou ook nog kunnen.
2: Zou je liever in de gevangenis willen zitten of dakloos?
3: Goh. Nou, doen dan de gevangenis maar.
2: Ja, maar dakloos, ja, dat neem je ook een, elke dag ook een bepaalde druk van hoe kom ik de dag duren. Dus dat lijkt mij ook verschrikkelijk. Ik denk dat ik ook de gevangenis zou kiezen.
1: Ja, ik denk
3: dan,
1: dat je,
3: dan word je leef, tenminste.
1: Ja, ik denk dat je ook weinig vooruitzicht hebt als je dakloos bent.
2: Ja.
1: En ja, niet dat je dat nou zo goed maakt in de gevangenis, hè, maar ja. Wat doe je op je keus?
2: Nou, ja, ik denk dat er als je in de gevangenis dat je dan wel een bepaalde einddoel hebt. Om een dakloos weet je het niet. Je weet niet wanneer je weer niet maar dakloos bent.
1: Ja, je werkt er naartoe dat je straffer op zit.
2: Ja,
1: dat weet je inderdaad niet met als je dakloos bent.
0: Vraag 4.
1: Onder een lekker erin, Hendrik.
3: Ja.
1: Ik heb er ook zo'n ene. Dus of. Liever altijd groen bij stoplicht. Of liever altijd de perfecte parkeerplekken.
3: Nou ja, doe dan maar de groen. Ik heb zelf geen auto, dus...
1: Ja, dat scheelt al.
3: Wat aan ik in een auto zit.
1: Ja, dat scheelt vanzelf dan, als je geen auto hebt. Dan heb je ook niet zo vaak met de parkeerplek te maken.
2: Maar waarom geen auto, Hendrik? Is dat bewust? Is dat of misschien ongewild?
3: Nou ja, verkeerde keuzes in het leven. Laten we het orde brengen.
1: Ja. En jij doet allebei stelen nou, Hendrik.
2: Dus we mogen daar niet mijn vader over hebben.
3: Nou ja, mag wel hoor. Ik sting een woord voor de keuze. Of mijn schoolpatroon.
2: Ja.
3: HBO-studie. Of rijbewijs.
2: Ja. En toen is het HBO-studie geworden.
1: Ja, maar wacht even, Hendrik. Mag ik vragen hoe oud je bent op dit moment?
3: Ik ben nu 40.
1: 40.
2: Nou, dat zou ik zeggen. Die HBO-studie is...
1: Die is wel al beroemd, dachten we zo.
3: Ja, nee, die is me gewoon netjes mislukt.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dus.
1: Ja, maar...
3: Dus, nee, maar op een gegeven moment dan wat ik je vast. En je kunt op de fiets naar je wat ik de hoofd. Dus ook de behoefte niet meer dan.
1: Ja, maar als je dan ergens op aan wil en je wil eigenlijk niet afhankelijk wezen van een hanger, wat doe je dan?
3: Nou ja, niet. Gewoon accepteren dat het niet lukt.
1: Ja, dan heb je aan mij een verkeerde. Dan ben ik anders als jou, Hendrik.
2: Ja, dat lukt.
3: Ja, dat kan.
2: Maar, kijk, je kunt natuurlijk dat het ondertussen zo al in je leven ritme ingeslieten is. Maar dan gooi je er ook omheen in leven, snap je? Dus je denkt van, ik denk niet aan, ik gewoon vanavond een bioscoopje doen in Zwolle.
1: Nou, bijvoorbeeld.
2: Ja. Dan Hendrik uurt dan een Filipijn bij Pathé. Dat is een... Ja, je gewoon eromheen te leven, toch?
1: Ja, en die nog van vrienden uit. Ja. En die trekt een biertje uit. Ja. En dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik kan me zo... laat ik het zo bij mezelf houden. Mij geeft die auto wel een soort vrijheidsgevoel. Dat ik onafhankelijk ben.
3: Ja, nou ja. Ik heb een hekel aan motorische voertuigen. Dus ik mis het niet.
1: Oké, daar komt er ook nog eens bij. Ja, dan snap ik het wel. Maar jij, dus eigenlijk komt het erop neer, Hendrik. Jij hebt ook geen enkele behoefte maar om je rijbewijs te halen.
3: Nee.
1: Even los van of je een auto gewoon kopen of niet. Maar dat heb je gewoon niet. Nee. Dat is duidelijk.
0: Vraag 5.
2: Ja, dan vraag ik me af. Was dat toen wel dan? Dat je die keuze maakt tussen je studie en je rijbewijs? Had je toen dat ook al?
3: Ja,
2: ik heb geen behoefte aan een rijbewijs.
3: Nee, toen was het maar... Kijk, je moest een financiële keuze maken. Je moest werken voor mijn school, dus, of voor een rijbewijs. Ja. Dus ik heb toen voor de eerste keuze.
2: Ja.
3: En dan achteraf heb ik, dan dat achteraf is dat niet goed door te pakken, maar ja.
1: Ja, maar dan ook, je bent nou 40, je blikken erop terug. Rijbewijs of school. School is niet helemaal uit te pakken zoals je zou willen. En dan nou ook nog steeds niet zoiets van... Ik kon er toch nog een poging geven om een opleiding ABO echt een papiertje te gaan halen.
3: Nee, want dan vandaag ik naar de privéschool en dat is niet te betalen.
1: Nee, dat ik, inderdaad.
3: Met de vaste lasten en je maar, leven die je nou hebt.
2: Maar stel dat dat geen rol speelt. Wat zou je dan nog willen laren? Waar zou je dan...
3: Nou ja, dan heb ik mijn papiertjes wel ben nodig.
2: Ja, maar ik bedoel, leg dat dan nog steeds in de lijn in het leven wat je nou doet? Of zou je dan totaal wat anders kiezen?
3: Dan zou ik wat anders kiezen.
2: En dat is?
3: Nou, dan ga ik waarschijnlijk een saai boek houden, best.
1: Ja, maar als je er goed in bent en je vindt in dat leuk...
3: Dus.
1: Nou, nee, is
3: ja, de hypotheek moet betaald worden. Dus leuk hoeft niet. Als het maar verdient.
1: Ja. Eindelijk is Joep zit heel praktisch in het leven, hoor ik al. Maar dat is een goede zaak. We waren inmiddels bij vraag 5. En dan vragen we... Ik vroeg van de week al aan je indruk van de plot. Die verklappen we nog even niet. Maar we zijn wel benijd naar het verhaal van jou achter deze plot.
3: Nou ja... dat is ooit begonnen met een illegaal keertje. En op het moment dat de plaat instartte, wordt mijn bijnaam gescandeerd. En had ik behoefte om met een ontbloot bovenlichaam op een barkruk te zon.
1: En dat gebeurde regelmatig, begreep ik.
3: Ja.
1: Ja, als op een gegeven moment iedereen wiet van... Oh, wacht even, Hendrik is in de house. Moeten we dit nummer draaien, want dan gaat hij op de kruk.
3: Ja. Nou ja, de laatste jaren wat minder dan.
1: Ja.
3: De wilde horen ben in een wissel voor geest.
2: Maar als wij nou die plaat gaan draaien... Gooi je nou weer met je ontblote...
3: Nee, nou, ik zit momenteel op de home trainer. Dus misschien dat ik wat harder ga fietsen.
1: Ja. En hoe heet het, Hendrik, ook nog even zonder die plaat te verklappen. Ik kwam erachter dat Lidl, de supermarkt...
2: De Lidl,
1: ja. Die had hem in de reclame.
3: Ja, dus ik hoor hem regelmatig tegenwoordig.
1: Ik denk, nou, dat is toch geen nummer... Waar ik van zit te denken van... Nou, die gaat de supermarkt gebruiken in zijn reclame. Maar blijkbaar...
3: Ja, het pakt aan. Het is,
1: Ja, een pak Seagram.
2: Ja, een pak Seagram.
1: Nou ja...
2: Ik zie nog een trouwens een hobby van Hendrik.
1: En dat is?
2: Volgens mij is dat... Hij ook iets met Lego.
1: Ja, klopt.
3: Ja. Ik heb een keldertje vol met bier... en tegenwoordig 2 zolderkamers vol met Lego.
2: Ja, ik snap al wat jong geld in had. Nou, met je Lego is...
1: Hoef je echt niet... Ik heb ook wel... Even een keer, Jan Thomas, mijn zoon, die is ook wel weg van Lego. Nou, die, als ik dan zie wat voor prijzen er voorbij komen voor een goede set.
3: Ja, nou ja. En dan moeten er ondertussen wat maar aan meubeltjes komen, want anders kun je het niet kwijt.
1: Nee, ja.
2: Hey, wat is nou de droomset Lego, word je nog naar kijken, dus die je niet houden?
3: Nou ja, momenteel niks.
2: Oh.
1: Ah, jij had alles.
3: Ik heb dan wel het geworden impulsief. Dus als er wat naar is komt en ik vind het leuk, dan kan ik ook zeer impulsief het naar mijn winkelmandje.
1: Ja. En wat, in welke genre moeten we dan denken wat je ongeveer leuk vinden van Lego?
3: Nou, ik heb hier een bult Lego Star Wars toon.
1: Oh, ja.
3: En dan elk jaar komt er een eigen gebouw uit voor mijn stad.
1: Oh ja, ja.
3: Een modulair gebouwtje.
1: Nou ja, ik weet toevallig, als we het over Star Wars hebben en hebben het over de, wat mij betreft, over de Millennium Falcon. Ja. Als je die nou niet moet halen, klopt het dat ik onder les zag dat die voor 600-700 euro over de toonbank in had?
3: Ja.
1: Ja, dat is toch niet te geloven?
2: Ja, maar het is ook
3: ik zou snel wezen, want hij komt uit, of wordt uit Angeland. Dus dan schiet de prijs de lucht in.
2: Ja, het is ook een investering.
1: Ja, ik zal mijn zoon ook even tippen dan, dat hij hem nou moet kopen. Hé, we gaan naar je plot toe. Het is een plot. Nogmaals, ik verklaar me nog niet dat we die mugen hem zo direct aankondigen. Maar het is een plot. Of je zet er nou de volumeknoppen harder. Of je zet in je ile radio uit.
3: Ja, nou ja.
1: Er zit niet
3: dat
1: veel,
3: is het wel.
1: Er zit niet veel tussenin, volgens mij.
3: Nee.
1: Hendrik, wij niet meer vast afscheid vaaien. Maak er nog een hele mooie dag van. En aan jou de vraag om je plaat lekker aan te kondigen en dan wij hem draaien.
3: Nou, dames en heren, we gaan nu luisteren naar AC/DC Thunderstruck.

0: Nou, als je nog niet wakker was in het bed, nou wel.
1: Oh, prachtig.
0: En intussen hoort je natuurlijk het welbekende duintje van
1: het ontbijtje.
0: En dan begonnen we bellen. Altijd weer afwachten, hoor.
2: Ja, goed met Hendrik Bakker.
0: Ja, oh, dat ben ik.
1: Met je spreekbevisser in de Vries.
0: Nee, maar dit is
2: ja. Ik wist nou niet of ik moest blijven.
1: Nee, we binnen niet een foutje in maakt. Dus we zeggen wie er gedacht u en we gewoon onze goede nummer bellen.

0: Ik hoor nog niks over. Jo.
1: Petra.
2: Gedag Petra. Je spreekt met Kees de Vries en Henk Visser van Visser en de Vries.
1: Hoi.
2: Hoi. Je bent live op de radio.
1: Oh.
2: Ja. Ja. Want we willen even checken of er vanochtend nog wat bezorgd is.
1: Nou, dan zal ik je vertellen dat wij binnen een weekendje weg.
2: Oh, je bent een weekendje weg.
1: Op Bijbelstudie.
2: Ja.
1: Met Kark.
2: Oh.
1: En we binnen allebei door de kinderen. Ja. Moeder, er is een ontbijt bezorgd.
2: Ja.
1: Zeg nou, eet smakelijk.
2: Hey, dus de kinderen profiteren van deze gesten.
1: Ja.
2: Ja. Hey,
1: wij gaan ook aan een fantastisch ontbijt worden, dus wij niks te
0: doen. Of we geen beklag met je luid te hebben.
2: Nee,
1: absoluut.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar het gaat natuurlijk, kijk, het ontbijt is het de
0: een gebaar.
2: Het gebaar en de gedachte erachter is natuurlijk van, ja, waarom jullie dat ontbijtje kregen. En wij hebben degene die aan de lijn, of die jou het ontbijtje gegund hebt. En indruk natuurlijk. En we hier aan de andere kant van de lijn zitten. En,
1: nou.
2: En ja, we doen dan altijd een beetje zo van, aan wie denk je, aan wie je dit te danken hebben? En dan zou je mogen vragen aan degene door het stellen van een ja- en nee-vraag om er zo erachter eens in te komen.
1: Nou, de kinderen en het al verklapt.
2: Oh, ja.
0: Oh, nou.
2: Dus ik denk dat het via gewoon is.
0: Ik denk het al.
2: Ja. Nou, ja. En,
1: ik vind het erg jammer, maar de kinderen zijn en al. Er is een ontbijtje van Tante Willy bezorgd.
0: Ja, nou, bijna inderdaad.
1: We denken van Tante Willy.
2: Ja, je denkt.
0: Ja. Nou, klopt het. Ja, stel de vraag maar.
1: Tante Willy en wij dit ontbijtje aan jou te danken.
3: Ja.
2: Dit was de meest korte.
0: Ja. Hey, Willy Kramer, gemurgen.
3: Gemurgen.
0: Waarom hebben Indruk en Petra Keuter dit verdiend?
3: Nou, ze hebben een heel druk leven, maar Indruk is ook chronisch ziek. En nou ja, ik zat aan scrollen op vakantie en toen dacht ik, oei, nou ik geef jullie op.
0: Ja.
2: Ja.
3: En toen, nou ja, en toen is het een klein beetje meegelopen omdat ze niet wazen. En moest via moest ik de kinderen
2: verwittigen. Dat er een ontbijtje
3: in zien te krijgen.
0: Ja.
3: Om dat ontbijtje. Nou ja, en toen. Nou, vul zelf maar in.
0: Ja. Maar, zoals Kees net zegt, Willy, een god natuurlijk om een gebaar.
3: Ja. Nou, en dat wordt erg gewaardeerd.
2: Hé, hey, Peet, eet je iets met je. Natuurlijk, ja, dat hangt dus niet. Eet je je tante Willy een speciaal hartje in doen? Of een plekje in doen?
0: Een plekje, ja.
1: Nou ja, hoor dan. Ik kan niet zeggen dat ik geen tante heb, maar ja, het is wel een bijzondere tante natuurlijk.
0: Ja.
1: Iedere zondagavond bij mijn oma komen we elkaar natuurlijk. En nou ja, wij waren altijd heel groot met onze tante Willy.
0: Ja. Hey, en Petra, mag ik wat vragen op dit moment naar de situatie met Indruk?
1: Ja hoor, Indruk is 14 jaar geleden heeft hij CLL gekregen. Dat is chronische lymfatische leukemie. Er is hij nou in jaren 5, 6, denk ik, geleden. Heeft hij chemotherapie ervoor gevolgd. En sindsdien is het stabiel. En ja, kijk, we moeten wel iedere 3 maanden voor controle. Maar op zich is het mooi. Is het mooi... Loop even weg. Mooi stabiel. Dus, ja.
0: Hij is ziek, maar het is stabiel en het is te overzien.
1: Ja.
2: Is het dan ook iets wat je elke dag geconfronteerd binnen? Of verdwijnt het ook een beetje op de achtergrond en dat het in de, zeg maar, tegen die einde van die 3 maanden, dat heb je wat maar opspeelt?
1: Nou, eigenlijk niet. Indruk is dan wel. Overkeurd omdat hij niet meer kon werken.
2: Ja.
1: Ja, dat is mezelf best wel.
2: Ja, dat is iets. Wat
1: dat is ingrijpend.
2: Ja.
1: En dan moet je ook mee laren leven. En dan moet ook een plek in creëren. Maar wij zijn ontzettend goed met de kanger. En ook in de heren dat je zegt van, heren, geeft ons dan de rust toe dat je ja, dat je daar op een rustige manier mee om kunnen gaan.
2: Ja.
1: En ik kan niet zeggen dat dat voor ons nou iets is wat dagelijks naar de vuurgrond is. En ook niet als je voor controle moet, is het niet iets wat, ja, wat heel spannend is.
0: Ik hoor je in ieder geval, ik proef in ieder geval aan je, Petra, het is een kwestie van vertrouwen en berusting.
1: Nou, zeker. Ja, hoor.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is.
0: Ja, zeker, zeker. Wat vind je hier, Kees?
2: Nou, ik vind het mooi om te horen dat je dan mensen zijn met hartstikke goed met een kanker.
0: Ja, dat is belangrijk. Goed? Ja, dat is belangrijk. Vooral in zo'n situatie dat je eigenlijk normaal gesproken zou zeggen, wij zorgen, dan is dat goed. Nou, het ontbijtje is goed, Anneke.
1: Nou,
0: jammer.
1: Er is heerlijk van genoten.
0: Ja, jammer dat jullie er niet van konden genieten, maar de kinderen wel, maar jullie hebben een goed ontbijt had. Dus dat
1: aan de andere kant wil ik ook even zeggen, onze kinderen hebben dit ook allemaal 14 jaar lang al op een lui. Dus die hebben dat ook van harte verdiend.
0: Nou, die genieten ervan. Dus helemaal goed. Helemaal goed. En Willy natuurlijk bedankt voor het aangeven van Hendrik en Petra.
4: Nou, okay.
1: Ja, tante Willy, dankjewel.
4: Nou, nog een fijn weekend dan.
0: Ja, goed, jullie inderdaad. Een fijn weekend. En nou ja, maak er wat moois van.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, doei doei.
1: Doei.
0: En zwonger dat je het wieten, is het alweer terug aan 12. En dan houdt het alweer op. Kees, ik zou zeggen, maak er nog een mooi weekend van. En,
2: ja, die ook. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Dit was het NOS-journaal.
2: De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21.

0: Hallo Kazerre.
1: Goedenavond of middag misschien.
0: Legt er aan naar je luisteren, hè? Het kan op vrijdagavond wezen of op zaterdagmiddag. Jij hebt een bijzondere week achter de rug.
1: Ja, inderdaad. Heel bijzonder, maar ook heel gaaf.
0: Want wie jij ontmoet, wie jij een aan te geven zelfs.
1: De koninginnen.
0: Nou, en niet veel mensen kunnen dat zeggen.
1: Nee, precies. En ik heb er ook nog een aantal keren goed op de foto kunnen nemen.
0: Ik zou net zeggen, ik bedoel, je bent er zelf ook op de foto geholpen. Dus als mensen niet geloven, er is fotografisch bewijs. Nou, wij hebben geen koninklijk nice, of bijna geen koninklijk nice in de komende 2 uur. We gaan wel terug in de tijd. In de tijd dat Maxima nog geen koningin was. En Willem-Alexander nog een kleine prins. Het komende uur hebben we het over een 2 oktober uit het verleden. Een dag waarop het typisch oktober weer was. Er steeg veel wind, af en toe viel er een bui. En de temperatuur die schommelde rond de 15 graden.
1: Op de televisie kijken we naar Tita Tovenaar, Stuivers en de natuurquiz. Ja, natuurlijk.
0: Stuivers in, dat was een legendarisch programma.
1: Ik denk al, wat is dit nou?
0: Ik kan me voorstellen dat je niet veel van dit jaar weet, want het is een jaar van wel heel erg lang geleden. Urk had op dat moment 9550 inwoners. Kortom, een uur met Urk en Nice in muziek van 2 oktober van het jaar
2: 1977.

van de week zo'n beetje na te denken met welke muziek we allemaal zouden komen in 1977 erin. Vooral met welke plaat we het uur zouden beginnen. En toen hoorde ik op dat moment op de radio dit nummer van BZN Sevilla. Bleek ook in de top 40 van 2 oktober 1977 te stonden. En toen dacht ik, ja, die plaat moeten we aan het begin van het uur draaien, zodat je er gelijk lekker in zit. Sevilla was dat dus van BZN. Sting op nummer 9.

0: 39 in de top 40. Nou, Clagelle, we hebben het archief van het Arkeland weer dure spit. In de krater van 1977. Het is een jaar van 49 jaar geleden. Dus misschien dat je nog een bult van dat jaar kunt herinneren. Misschien ben ook een bult herinneringen in de mist van de tijd verdwenen. En misschien er überhaupt geen herinneringen aan, omdat je toen nog niet geboren was. Nou, wij openen dit komend uur toch een klein beetje in de sfeer en het nice van 1977 naar jou toe te brengen. We beginnen bij het Rode Kruis, want de afdeling Urk van de Rode Kruis vierde een jubileum, het besteed 25 jaar. En dat wordt de uitgebreid gevierd in de Ark, waar stilgestaan worden bij het werk van de vrijwilligers van vroeger en van nu. Bekende namen passeerden daarbij de revue, bijvoorbeeld die van dokter Rebel, die jarenlang voorzitter van het Rode Kruis West was. Ook dokter Bregman wordt in het zonnetje gezet, omdat hij al jaren aan het Rode Kruis was verbonden als kolonnencommandant. Opvallend was de geschiedenis van de Urker ziekenwagen. Die worden in 1957 gerealiseerd en dat was uniek voor Nederland, omdat de ziekenwagen bemeest worden door vrijwilligers. De ambulance worden opgebracht door de Urkerbevolking uit verschillende collectes. De eerste ziekenwagen uit 1957 was een Ford Taunus, maar die was te licht, waarna drie jaar later een Mercedes aangeschaft worden. Kortom, het was een avond volop anekdotes en herinneringen door in de Ark.
1: Visstroperij op het IJsselmeer was een probleem dat de politie heel serieus nam. Ze hadden er zelfs een speciale boot voor aangeschaft. Op die manier konden ze de daders beter en sneller te pakken krijgen. Overloop een week bijvoorbeeld toen ze een man betrapten op het illegaal vissen met snoekboorsnetten. Hij kreeg een flinke boete, maar hij was er niet zo van onder de indruk, want de avond erop ging hij weer stropen. Op nijd wordt hij aanhouden en nou moest hij zijn sleepnet inleveren en kreeg hij nog een boete.
0: Was het een tikfoutje in het Urkeland of al de collectors in 1977 echt zoveel geld op? De krant meldde namelijk dat de collecte voor het Prinses Beatrix Fonds het bedrag van 38.222 gulden had opgebracht. En zo'n bedrag van bijna 5 gulden voor elke Urker, jong of oud. Tikfout of niet, Urkers wassen en binnen altijd wel gul met erluizen collectors.
1: En je kent wel het excuus dat je ons je euswerk op hadden gieten als je dat euswerk simpelweg niet gemaakt hadden. Geen laror die daar intrapte vanzelf. Maar soms kan het dus echt gebeuren. Niet met de scholier, maar met een jong stelletje dat in ongetrouw ging op het gemeentehuis. Ze kregen daarbij een stapeltje papieren dat ze in huis moesten invullen en op moesten sturen naar de gemeente. Toen ze neus wassen, in de luizen ongetrouwe viertalen, gingen ze kieken om de papieren, maar die wassen nergens te vinden. Nou, wat bleek, de luizen grote hond had alles opgegeten. Met een skribbelbientje gingen ze weer naar de burgerlijke stand, maar daar bleek het allemaal wel mee te vallen. Ze kregen nieuwe formulieren en het stelletje is gewoon getrouwd.
0: En ze hadden vanzelf een mooi verhaal op luizen trouwerijen. En ik hoop dat ze heel erg lang getrouwd geweest zijn. Of nog steeds getrouwd ben. Op luizen 25-jarig huwelijksjubileum. Elke keer, denk ik, worden die dat vooral weer naar boven gehaald.
1: Ja, het is vanzelf ook opvallend. Want je zou niet zomaar van je ongetrouw zeggen van, nou, mijn hond heeft het opgegeten.
0: En toch is het echt gebeurd. Wat een sting in het Urkeland in 1977. De top 40 van 2 oktober 1977. Atlas nummer 21. Leo Sayer.

0: 1977 was het jaar van Fleetwood Mac en er luisterde een album Rumours. Een klassiek album, legendarisch album. Er zijn Go Your Own Way, sting erop bijvoorbeeld. En ook dit nummer, Dreams, en dat sting op 2 oktober 1977 op nummer 11 in de top 40. Verder met het Nice van die 2e oktober. En ja, Clichelle, het leek erop alsof de internationale misdaad Urk ook aan ding.
1: Ja, want de jaren 70 was de tijd van de geruchtmakende gijzelingen en kapingen. Vaak uit te voeren door beruchte terroristische organisaties. Zo was in Duitsland de RAF, de Rote Armee Fraktion, erg actief. In 1977 hadden ze de Hans-Martin Schleyer ontvoerd. En er was tot nu toe geen spoor van de wonden. Toen in Duitsland het gerucht ging dat Schleyer door zijn ontvoerders wel eens in een plekje aan het IJsselmeer vasthouden kon worden, worden overal naar verdachte situaties gezocht. Ook op Urk waar de politie de hele avond uitkamde, maar er wordt niks gevonden. Uiteindelijk wordt Hans-Martin Schleyer op 30 oktober vermoord door zijn ontvoerders in Frankrijk.
0: Ja, en later bleek dat hij tijdens zijn ontvoering wel in Nederland te west was. Maar niet aan het IJsselmeer, maar in Scheveningen, waar hij ook nog een paar dagen vasthouden wordt. Het Urkse Land schreef op 4 oktober over zegeldames die een dag in huis gingen naar Amsterdam en Volendam. Het ging om spoorders van zegeltjes die je bij winkels op de Hofsteeg kregen bij je boodschappen. En voor die zegels kon je dan een dag in uit. Dat kon je dan gewoon doen. Maar liefst 70 vrouwen gingen met 2 bussen mee. En ze worden aangevoerd door de winkeliers Jaap Bakker, Geert Kofferman en Lub Visser. Alle 3 van de Hofsteeg. Ze hadden een rockprogramma. Koffie en een rondwandeling in Alkmaar, lunch, rondvaart en inkopen doen in Amsterdam en tot slot nog Volendam voor een diner. En dat allemaal in 1 dag.
1: Dat is indrukwekkend.
0: Ja, inderdaad.
1: Er worden in die tijd volop in de zonden brieven geplaatst in het Urkse Land. Zo ook een brief van de heer P. Molenaar die waarschuwde tegen de invloeden van acupunctuur in Nederland. Dat Oosterse gebruik wordt ook in Nederland steeds populairder en misschien ook wel op Urk. Maar acupunctuur was volgens Molenaar letterlijk van de duivel. Hij riep Urker predikanten op om uitvoerig tegen deze techniek te waarschuwen. Dat ding hij met de woorden, zijt dan nuchter en waakt.
0: En op Night worden er in de politiek gepraat over de mogelijke komst van een kerncentrale bij Urk. Die discussie duurde van het midden van de jaren 70 tot midden van de jaren 80. En we hebben het hier in Ombekieken ook al een paar keer over gehad. Nou, ook in 1977 gaf de gemeenteraad aan dat een kerncentrale onaanvaardbaar was voor de gemeente. Het was slecht voor het imago van Urk en de kans op vervuiling van het IJsselmeerwater was groot. En dus ook slecht voor het milieu en de visserijen. Net als de gemeente Roospolder zou Urk aan minister Ruud Lubbers laten weten dat een kerncentrale bij ons in de buurt geen steun kreeg. Nou, of het er mee te maken heeft, maar die kerncentrale, die is er nooit komen. Misschien dat hij ooit nog komt, wie weet, je weet het maar nooit. Maar hij stond er in ieder geval nog niet. We gaan naar muziek uit de top 40 van 2 oktober 1977. Uit Australië kwam John Paul Young. En het was een beetje zielig, want hij sting in de regen te wachten op zijn geliefde. Standing in the Rain.

0: was 9 jaar in de zomer van 1977 en dat was een historische zomer, want ik kocht mijn eerste singeltje toen. En dat was van deze twee dames, Baccara. Het was niet dit nummer, het was een andere single, Yes Sir I Can Boogie. En dit was ervan de opvolger en die had ik ook gekocht. Sorry, I'm a Lady. Alleen die liet ik toen op een gegeven moment in de zonne leggen, zodat hij helemaal krom trok en niet meer kon draaien, helaas.
1: Kreeg je dat ook voor elkaar?
0: Ja, wist ik veel dat een singeltje door niet toe kon. Dat wist ik dus niet. Maar ik heb het later gewoon weer teruggekocht. Tenminste, een ander exemplaar gekocht. En het stond nog steeds bij mij in de kast. En daarvoor hoorde je John Paul Young met Standing in the Rain. Allebei stingen ze in de top 40 van 2 oktober 1977. Ja, en wat gebeurde er nog maar op die dag? Niet op Urk, maar buiten Urk. Nou, bijvoorbeeld 2 oktober 1977 was de dag van premier Joop den Uyl. Hij had met zijn PvdA de verkiezingen gewonnen. En na een formatie die al 5 maanden duurde, zag het er eindelijk naar uit dat er een kabinet zou komen van PvdA, D66 en het CDA. Maar dat ging toch niet duur. En in 1977 zou er een kabinet komen van CDA en VVD, waardoor Joop den Uyl definitief geen premier meer worden, maar wel Dries van Acht.
1: 2 oktober 1977 was ook de dag van de provincie Zuid-Holland, die het plan lanceerde om 50 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland een nijd eiland aan te leggen voor zware industrie. Dan zouden vervuilende bedrijven door naartoe verplaatst kunnen worden. Het eiland is er nooit te komen omdat het allemaal vuist te duur was.
0: 2 oktober 1977 was ook de dag dat Freddie Laker met een bult gejuich onthaald worden in New York. Freddie Laker was een Britse luchtvaartondernemer en die had een bedrijf opgericht, Skytrain. En die had een sensatie gezorgd door vliegtickets van Londen naar New York aan te bieden voor 59 pond. Nergens kon je zo goedkoop de oceaan overvliegen. Maar dat was misschien wel te goedkoop, want nog een jaar later was Freddie Laker in zijn Skytrain failliet.
1: 2 oktober 1977 was ook de dag dat benzine goedkoper worden. Daar kunnen wij nou alleen maar van dromen. Nou ja, mijn vader in ieder geval. Een liter normale benzine mocht niet meer dan 1 gulden en 5 centen kosten. Dat was een cent minder dan de dag ervoor. 1 gulden en 5 cent is omgerekend 48 centen.
0: 48 eurocent. Ik wil niet gewoon rekenen hoeveel keer maar we tegenwoordig betalen dan in 1977. Maar ja, dat zei zo. Zo had het in de geschiedenis.
1: Ja.
0: Goed, dat was het nice van buiten Urk. Ze direct nog maar nice van Urk zelf. En ook het sport nice en muziek uit de top 40. Dit was de nummer 3.

0: echt het lesse stukje moet je ook nog even meenemen. Je wordt ouderpapa van Peter Koelewijn. En daarvoor, net zo stevig als je wordt ouderpapa, was het Do You Remember van Long Tall Ernie and the Shakers. Die steken op nummer 3, zou de week erop naar nummer 1 gewoon. En als je goed luistert, dan wordt er ook al een kleine verwijzing naar Elvis Presley gemaakt. En dat was niet verwonderlijk, want Elvis was die zomer sterven. En ze direct hoor je nog twee vuurbeelden van hoe dat de top 40 in die periode beïnvloedde. En Peter Koelewijn, ja, die zong dit toen hij 37 was. Hij is op dit moment 85, wordt bijna 86. En hij zingt het nog steeds, dat hij al maar de 50 jaar van zichzelf vindt dat hij wat ouder wordt. We gaan weer verder met het nice. In Vlissingen worden de Nationale Visserij Vijf Kampouwen. Dat was een jaarlijkse wedstrijd tussen visserijscholen in Nederland. Uiteraard dingen ook Urkmi. En de leerlingen van de visserijschool worden tweede. Eerste worden de visserijschool van Vlissingen die dus organiseerd hadden. De wedstrijd onderdelen die ze moesten doen was een zwemestafette, visherkenning, boten en schiemannen en zalfvoetbal. Dat schiemannen is een verzamelnaam voor onderhoud en reparatie van touwwerk en staaldraad aan boord.
1: Dan vraag ik me af wat zalfvoetbal er mee te maken heeft.
0: Nou ja, in ieder geval sportief. Zwemmen, voetballen, vis herkennen. Ja, het was heel...
1: Ja, heel dat zwemmen estafette, dat begreep ik dan nog wel. Maar het zalfvoetbal, nou ja. Goed, de komst van de vischemische industrie op Urk is niet maar zo zeker. Vorig jaar had de gemeente nog gerekend op een nijtbedrijf op het industrieterrein. Maar nu is de kans dat de fabriek er komt minder dan 50%. Dat zegt het college van BNW in de begroting voor het jaar van 1978, die deze week uitkwam. Dit omdat de risico's voor stank en geluidsoverlast voor Urk te groot zou wezen.
0: Ja, en die kans die was toen dan 50%, maar uiteindelijk is het 0% te worden. Want die vischemische industrie, wat je daar ook onder zou moeten verstaan overigens, die is er nooit gekomen op Urk. Het mannenkoor Crescendo zou in 1978 zijn 25-jarig jubileum vieren. En dat wordt dan gevierd met een naaie LP, getiteld Verblijd u in zijn naam. Die plaat wordt deze week opgenomen in de Burgwalkerk in Kampen. Dirigent was uiteraard weer Mijn de Kramer. En de organist was Klaasje Mulder. Het was de 11e plaat van Crescendo.
1: Een angerjubileum dat gevierd worden was dat van de CSG in Emmeloord. De school was in 1952 gestart als ULO en is in die 25 jaar uitgegroeid tot een grote schoolgemeenschap met maar dan 1500 leerlingen. Het jubileum wordt gevierd met allerlei activiteiten voor de leerlingen deze week en met een reunie eind oktober. Oud-leerlingen en oud-leraren kunnen zich aanmelden om erbij te wezen. De CSG is al jaren geleden opgegaan in het Emelwedda College.
0: Ja, inderdaad. We hadden net bijzondere muziek van Long Tall Ernie and the Shakers en van Peter Koelewijn. Maar er is toch maar bijzondere muziek in de top 40 van 1977. Bijvoorbeeld de muziek van Donna Summer. En dan moet ik even kijken of ik er aan kan slingeren. Want ze wil niet erg. Nou, misschien doe ik het hiermee. Ja. Muziek van Donna Summer. Ze had een hele bijzondere plaat gemaakt. I Feel Love. En die klonk heel futuristisch. Het leek wel alsof hij 10 jaar later gemaakt was. Hier is Donna Summer.

0: Donna Summer in I Feel Love. Het sting op een LP waarop ze nummers uit het verleden zong. Maar ook nummers die uit de toekomst zouden komen. En dit zou dan de muziek van de toekomst wezen. Zo voorspelde ze. En daar had ze gelijk in. Want dit dat is een vooruitblik op de elektronische en de housemuziek uit de jaren 80. Het wordt allemaal bedacht door de man die in de jaren 80 en 90 heel beroemd wordt als producer. Giorgio Moroder. Ja, bij ons beroemd is Clagelle met zijn Sportnice. Ik denk zomaar dat het over orka's gaat en over Hurricane.
1: Ja, overlopen zaterdag moest Hurricane door een ESA uit Arnhem. Een opvallende club, want ze zijn sindsdien verhuisd naar een Illenaaie Wijk in Arnhem. Ze voetballen nou namelijk met de naam ESA Rijkerswoerd. Ah, fijn. Hurricane ging het aardig goed in de competitie en nou speelden ze ook aardig goed. Ze wonnen met een zeunige 1-0 door een keiharde knal van Lub Snoek. Aankomende zaterdag wacht een heuse kraker, want Hurricane, die bovenaan staat, moet dan tegen de nummer 2 Veluwse Boys. En de Orka's die moesten overlopen zaterdag in Amsterdam tegen US. En er waren hoge verwachtingen aangezien ze vorige week wonnen tegen BC Markt. Maar deze wedstrijd viel heel aardig tegen. Maar ook echt heel aardig. Want ze stingen met de rust al 45-28 achter. En dat is een verschil van maar liefst 26 punten. In de tweede helft ging het niet veel beter. En tikte US net aan niet de grens van de 100 punten aan. De eindstand was namelijk 94-61.
0: Volgende keer maar weer beter. Dankjewel, Clagelle, voor het Sportnice. Ja, ik noemde net al de naam van Elvis Presley. Die was in augustus gestorven. En wat er dan vaak gebeurt is dat de oude muziek van zo'n zanger of zangeres op Night in de belangstelling komt. En ook op Night in de top 40 komt. En het was in 1977 met Elvis niet anders. Hij sting op nummer 2 in de top 40 met een nummer dat oorspronkelijk uit 1961 kwam. Wooden Heart.
2: Can you see?

0: Van die week, Wooden Heart van Elvis Presley. Hij zou niet overkomen, hij zou niet op nummer 1 komen. En dat kwam ja, eigenlijk door hemzelf. Want de nummer 1 van die week was Danny Mirror en I Remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart. When I heard the announcer say,
2: ladies and gentlemen, dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen.

0: uitkijken naar, naar het Platentiendaagse Festival met het orkest van James Last, Tour of Duty en Rur.
1: Dit is het belangrijkste Urkenijs en muziek van dinsdag 2 oktober
2: 1990.

0: Ja, en wel gelijk clichéren. Als je zegt dat dit jaar weer heel wat jaren vaart erop legt dan 1977. We zijn 13 jaar later van 1977 naar... Nee, ja, 13 jaar later.
1: Dat klinkt dan toch wel weer heel weinig.
0: Ja, precies. Maar toch is het gevoelsmatig een groot verschil tussen 1977 en 1990. Want dat is het jaar waarin we nou belaand binnen. En dan kon je ook wel horen aan de muziek van Roxette. It Must Have Been Love. Sting op nummer 18 in de top 40.

0: van 2 oktober 1990. Ja, het nice van oktober 1990, dat begint in de gemeenteraad, want de sfeer was daar niet al te best. Vooral de coalitiepartij SGP was niet te spreken over de vuurstellen van andere coalitiepartijen GPV en gemeentebelangen over het strand en over naaie voetbalvelden. De SGP was tegen het uitgeven van geld aan deze doelen, waardoor SGP-wethouder Joop Schenk door tegenstemde. Maar omdat deze vuurstellen een raadsmeerderheid kregen, was de tegenstand van de SGP zonder gevolgen. De fractie was er niet blij mee. Het college luisterde niet naar ons en gaat fluitend verder. Aldus raadslid AP Hakvoort.
1: Nog maar kritiek van de SGP. Fractievoorzitter Tieme Kaptein was kwaad op burgemeester Veninga omdat hij een besluit van de raad over de zondagsluiting van de horeca ter vernietiging uit voeren droegen bij het ministerie van de Binnenlandse Zaken. Veninga kon niet anders, zei hij, omdat het besluit in strijd was met de wet. Maar dat was Kaptein het niet mee eens. Het is jammer dat we de steun van onze burgervader moeten missen. Dat we hem zelfs als tegenstander tegenover ons kregen, zei Tieme Kaptein.
0: Ondanks al dat politieke gekrakeel in de rolzaal was er op de publieke tribune weer een vertrouwd gezicht te zien. Dat van Jan Meun, die vrijwel elke rolzaalvergadering bezocht. Maar de laatste weken was hij er niet en dat kwam omdat hij 7 weken in het ziekenhuis hadden liggen. Gelukkig wordt hij wel op de hoogte gehouden doordat de gemeente de roodstokken naar hem opstuurde en omdat verschillende fracties hem kaartjes en dergelijke stuurden om hem beterschap te wensen.
1: Het jongerenkoor Emmanuel bestinkt 10 jaar en dat wordt gevierd met een tournee door Roemenië. Die zou volgende week beginnen met een optreden in de stad Cluj, om daarna door te reizen naar andere steden in het land. Dat Emmanuel naar Roemenië ging, of Roemenië mag, is een klein wonder. Tot vorig jaar was het een streng communistisch land waar het houden van kerkdiensten nauwelijks mogelijk was.
0: Ja, dit was dus een van de positieve gevolgen van die omwenteling in 1989 in een bult Oost-Europese landen. En dus ook in Roemenië. Elke grote artiest moet ergens beginnen met een eerste keer in de top 40. En dat gold ook voor Mariah Carey. In 1990 sting ze voor het eerst in de lijst op nummer 28 met A Vision of Love.

0: Andreasis met Kleine Jongen, nummer 22 in de top 40. En daarvoor liet Mariah Carey oren voor het eerst, met haar eerste hit in de top 40, dat ze stembanen van rubber hadden. Zo flexibel binnen ze. Vision of Love op nummer 28.
1: We gaan weer verder met het tweede Nice Blok. De Koningshof was deze week afgelopen vol met groente en fruit. Dat had te maken met een groenten- en fruitshow die door aan worden. Organisator was de Vrouwencontactgroep en de C1000 van Frans de Jong. Het doel was om maar informatie te krijgen over verschillende soorten groenten en fruit en wat je er allemaal mee kon doen. Er was heel veel groente en fruit uit stal en dat leverde een mooi beeld op in de krant. Een spreker van de stichting Groenten en Fruit was onder de indruk van de Urke vrouwen. Je kon een speld horen vallen en dat heb ik nog nooit meegemaakt, zei deze man.
0: Zou het dan bij zijn engere bijeenkomsten zo rumoerig geweest zijn of zo? Ja. Of dat misschien zijn vooral nooit zo interessant was dat mensen, ja, misschien wel in slaap viel.
1: Of dat heel veel mensen appels aan het eten waren of zo. Ja, ik weet het niet.
0: Alles kan. Ja, een groente- en fruitshow. Ja, het klinkt interessant. Geke van der Sloot die timmerde flink aan de weg met haar koor Gekes Tiental. Op 4 oktober zou ze weer eens te zien wezen op televisie en wel bij de EO in het programma De Muzikale Fruitmand. De opnamen die hadden plaats gevonden in Zaandam en ook in andere afleveringen van deze muzikale serie zou een opname van Gekes Tiental te zien wezen.
1: De Urker Horeca uit Naaie Sluitingsteden. Zaterdagavond moet de deur om 11:30 dicht wezen. Deze zaterdag gebeurde dat voor het eerst. De Naaie afspraken was er nodig omdat al in 1984 de aardere regels over de sluitingsteden van tafel was geveegd door de rechter. Al die jaren na 1984 was er geen sluitingsteden op werk. Met als gevolg dat de horeca steeds later dicht ging. Nou binnen de Naaie afspraken gemaakt tussen gemeente, horeca-eigenaren en omwonenden die overlast moeten voorkomen.
0: Maar ja, sommige Urker jongeren die namen geen genoegen met die Naaie sluitingsteden. In het weekend erop gingen ze demonstreren met wat ARI bevuild. Met auto's, met autoradio's die dan keiharde aan de zet worden. Vooral bij de dichte duur was het eventjes heel droog beurten. Ook SGP-raadslid Tieme Kaptein moest het ontgelden, want bij Umzeneus kwamen een aantal jongeren die van hem wouden wieten. Waar ze dan nou moesten gewoon stappen? De politie zei later dat de rust al snel terugkeerde en sprak van een storm in een glas water. Het zou niet voor het les wezen dat er gedoe was op werk over sluitings, dan wel openingstijden van de horeca in 1990 dus ook. Ja, in 1990 had je vanzelf ook de sterren, de populaire bands bij vooral jonge meiden. In dat jaar was het vooral de New Kids on the Block. En die had een top 10 hit op dat moment met dit nummer, Tonight.

0: Tom's Diner van Susanne Vega. Die sting op nummer 4 in de top 40 van 2 oktober 1990. En daarvoor hoorde je Tonight van The New Kids on the Block. En die sting op nummer 7. Begon deur naar het internationale nijs.
1: Ja, wat gebeurde er op 2 oktober 1990? Beuten Urk. Nou, 2 oktober 1990 was bijvoorbeeld de dag van Saddam Hussein, die een paar maanden na de inval in Kuwait zijn troepen uit het land terug hadden getrokken. Maar dat betekende nog langer niet dat de oorlog die Irak was begonnen was overlopen. Ondertussen zorgde de onrust in die regio voor hoge benzineprijzen bij ons. In Nederland was de prijs sinds 1 augustus gestegen van 1,74 naar 1,98 per liter.
0: 2 oktober 1990 was ook de dag van Lisbeth den Uyl, de vrouw van oud-premier Joop den Uyl. Ze was op 66-jarige leeftijd te sterven. Haar man was 3 jaar geleden al overleden.
1: 2 oktober 1990 was ook de dag dat het televisieprogramma Ook Dat Nog de televisiering won. Met 41% van de stemmen versloegen ze Medicentrum West in Kijk op de Week.
0: En 2 oktober 1990 was het ook de dag dat de Tweede Wereldoorlog eindelijk was overlopen. Het klinkt misschien raar, maar zo'n 45 jaar na de overgave van Duitsland, maar toch was er nooit een vredesverdrag tussen Duitsland en de geallieerden getekend. Dat was nou wel gebeurd in New York. Veel gevolgen had het allemaal niet, want er was al tientallen jaren vrede tussen de Europese landen.
1: Nou, ik heb nooit geweten dat de Tweede Wereldoorlog officieel tot 1990 geduurd heeft. Echt wel bizar.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, nou, we gaan weer verder met muziek uit 1990. Een opvallende groep was Delight and Groove is in the Heart.
2: 1990.

0: Steve Miller Band, The Joker, kwam eigenlijk in 1973, maar wordt in 1990 op Night uitgebracht. Sting ook weer op Night in de top 40. En dat was te danken aan een reclame van Levi's. Daarin wordt dit nummer gebruikt. Ik kan me de reclame niet helemaal herinneren, maar er zat een man met een spijkerbroek aan vanzelf op een motor en rien ergens naar binnen. En in die tijd was er heel wat commercials van Levi's. Allemaal met muziek. En de meeste van die muziek worden ook weer op Night uitgebracht. En kwam op Night in de top 40. En daarvoor hoorde je Groove is in the Heart van D-Light. Die sting op nummer 19.
1: En tegenwoordig is de Joker van de Steve Miller Band nog steeds populair. Want het wordt ook nog steeds gebruikt voor TikTok bijvoorbeeld, of Instagram, of noem maar op.
0: Oké.
1: Okay. We gaan verder met het Door de Nijs blok. Nou weer Urker Nijs, waar we voor de twee nummers internationaal Nijs hadden. De UK 179 had een bijzondere vangst van de week. Ze hadden een achterstok van een oude Engelse duikboot uit de Tweede Wereldoorlog in de netten. Compleet met munitie en een torpedo. De duikboot is waarschijnlijk in 1935 gebouwd. De vangst was vuist te zwaar voor de netten van de 179, die veel schade opliepen. Met de nodige muurten uit de kotte de duikboot naar binnen haalt. Skipper Jan de Vries mag de duikboot houden, maar veel kan hij er niet mee. Hij denkt dat hij hem als oud ezer verkoopt.
0: Ja, en dan van de opbrengst kan hij die schade aan die netten vergoeden. De gemeente ging een onderzoek doen. Die ging een onderzoek financieel ondersteunen, moet ik zeggen, naar de elektrokor voor IJsselmeervissers. Dat was een kor waarmee je met elektrische signalen op al kon vissen. Het lijkt een beetje op het elektrische vissen wat we een paar jaar geleden nog hadden. Vuurdoel ervan was dat je geen fukken maar hoefde neer te zetten en dat de kans op bijvangst veel minder worden. De kosten van het onderzoek was een 11.000 gulden en de Ile gemeenteraad was het ermee eens dat dat geld daarvoor wordt uitgetrokken.
1: Het had even geduurd, maar eindelijk konden de plannen voor de bouw van Eusen op het terrein van de Wilhelmina School presenteerd worden. 3 jaar na de sloop van de school was het plan klaar voor de bouw van 17 Eusen. Allemaal in oude Urkerstijl en in de zogenoemde Antjesstijl met een puntig zadeldak. Tussen de Eusen in het oude Karkhof komt een grasveld met erop een spulteuntje. De bouw begint in november.
0: Ik heb geen idee wat die Antjesstijl is en waar die naam ook vandaan komt. Maar ik las het in het Urkerland, dus ik heb het zo opgeschreven. Maar we kunnen wel zeggen, ook na zoveel jaren, dat het een mooi plan geworden is met hele mooie huizen en een mooie vervanging voor de oude Wilhelminaschool. Op Night het de AID onderzoeken doen naar mogelijke visfraude op Urk. Daarvoor was er van de week invallende doen in verschillende bedrijven, zoals een visverwerker, een rederij en het eenmansbedrijf Neboma BV. Er was er geen mensen aanhouden. De aanleiding voor de invallen was een signaal die het Openbaar Ministerie hadden gekregen dat er vis verangeld worden buiten de papieren om. Het was niet voor het eerst en ook niet voor het laatst dat er een dergelijk onderzoek aan worden. Dit is Ommekieken op Urk FM. We gaan ze direct nog naar het sportnieuws luisteren over orka's en over Urk 1. Een wedstrijd die maar liefst 1600 mensen naar het voetbalveld liet gaan. En wij ook nog de nummer 1 van oktober 1990. Maar eerst is hier een plaat die op nummer 16 sting. Hij is van MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

0: Ja, je bent van die artiesten die hebben een wisselende carrière. Dan binnen weer hoogtepunten, dan binnen weer dieptepunten. Corrie Konings is daar een mooi voorbeeld van. In 1990 was ze wel weer eens toe aan een groot succes. En dat wordt dit. Mooi was die tijd. Sting op nummer 6 in de top 40. Sting toen al bijna 20 weken onafgebroken in de top 40. En het werd een van de grootste hits. En daarvoor MC Hammer, You Can't Touch This. Sting op nummer 16. Ja, en deze muziek wil zeggen dat we weer naar het Sportnice van 2 oktober 1990 gaan luisteren. Dat doen we met Klagerre. Onze sportcorrespondent, zou ik bijna zeggen.
1: Orca's die moesten overlopen zaterdag aantreden tegen Dona uit Groningen. En dat liep niet goed af voor de Erkers. Want Dona die speelde volgens basketballer Pinas erg agressief. Orca's scoorde in 12 minuten maar 6 punten. En dat was volgens het Erkerland vuist weinig vanzelf. Maar dat... Ze vonden ook dat dat kwam door het vele balverlies en de vele gemiste schoten. Ondanks al dat negatieve in de krant had Urk toch nog een relatief prima resultaat neergezet. Ze verloren nipt met 67-64. Van basketbal gewoon naar voetbal, want 1600 mensen waren overkomen op de wedstrijd van Urk 1 tegen in en tegen Kapen. Ze speelden naar de wedstrijd tegen DOS. Volgens het Urkerland was het een erg saaie wedstrijd, waarin het meest opvallende en leuke moment was dat Lubbert Kramer verrassend zijn rentree maakte. Na een blessure. Urk 1 verloor met de kleinst mogelijke score tegen een afwachtend DOS Kampen.
0: Dus die 1600 mensen die kwamen niet echt aan de luizen trekken?
1: Nee, denk ik niet, nee.
0: Oké, dankjewel. Dit was een Sportnice voor 2 oktober 1990. Ze trekt ooit de nummer 1 van die week. Maar ja, een nummer 1 wordt vanzelf altijd te volgen door een nummer 2. En dat was deze week van Matthias Reim uit Duitsland. En verdammt, ik lief dich.

0: Matthias Rijm sting op nummer 2, maar zou later nog wel naar nummer 1 komen. Matthias Rijm dus met Verdammt, ich lieb dich in de top 40. Nou, time flies when you're having fun, zeggen de Engelsen wel eens. En dat is ook zo, want het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Want het is tijd voor de allerlaatste plaat. Dat is de nummer 1 van 2 oktober 1990. Maar voordat we weggaan, wil ik nog even wezen naar onze website op urkfm.nl. En dan zoeken op omkijken. Want sinds deze week kun je daar weer alle herhalingen van onze aardere uitzendingen beluisteren. Als je dat wil, omkijken vind je op urkfm.nl. En je kunt zelf ook even online gewoon naar onze Instagram pagina. Gewoon zoeken op omkijken en je komt van alles terug. Foto's, nice, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat was het weer voor vandaag, Claire.
1: Ja, ja, het was... was weer aardig gezellig.
0: Zeker. Volgende week gaan we weer naar een paar hele leuke jaren. We weten al welke dat wordt, maar we zeggen nog niks. Tot die tijd moet je het doen met deze lesplot die we hebben voor vandaag. De nummer 1 van 2 oktober.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden.
0: Je luistert naar Urk.

0: Ruk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruk FM.

0: met een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook
3: veel...

0: nieuws op RUC FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUC FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat anders dan die jari.
3: Van 8 tot 10 in op de Ondersuvenen. Welkom bij Love.

0: Ja, welk nummer werd er net overspeeld, Johannes?
1: Welk nummer?
0: Moet je wel even verkondigen.
1: Ja, In God We Trust, hè? Van Newsboys.
0: Ik voel me weer alsof ik op een podium stond.
2: Begon je?
1: Wat dan?
2: Hij hebt weer een echo.
1: Oh ja. Maar hoezo? Op een podium stond, bedoel
0: je? Een lege zoldertje. Of in een grote kar.
1: Oh zo. Maar wacht, kijk, dan kan ik ook nog even... Dames en heren, welkom! Ah. We zullen maar een beetje weg doen.
0: Ja.
1: Nee, ja, we binnen er weer. Het is weer tijd voor Lovem.

0: zo mijn frisdrank stik van in beeld.
1: Ja, stinken lekker koekjes tegen. Ja. Maar ja, weet je, ik ben zelf al van de koekjes tijdens de uitzending.
0: Dus, dat bieden we. Rijkoeken.
2: Nou, als wij op Twitch zaten, dan zouden de luisteraars al koekjes kunnen doneren, toch?
1: Ja, de Red Tuurlijk FM vroegen wel op, is hier. Ja? Ja, hadden we een 24-7 livestream op Twitch draaien.
2: En dan als je een donatie, dan kan er zo een spannend muziekje. Of,
1: dat gebeurde niet, dat niet. Oh. Nee. Maar ik weet nog wel dat, zeg maar, de luisteraars die kunnen nou via de website inschakelen. En dat is gewoon onze eigen livestream. Maar vroeger hadden wij dus een stream op Twitch. Oh. En dan hadden wij, zeg maar, de livestream was wel op de website, maar dan was het via Twitch, als je snapt wat ik bedoel. Dus je kon hem op de website zien, maar het was een font van Twitch, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja. Zo hadden we dat toen opgelost. Want het is best wel een wat techniek in om een live uitzending of een live beeld op je eigen website te krijgen. Dan moet je ook meer rechten en alles en weet ik het. En,
2: oh, ja.
1: Dus toen hadden we daar gewoon zo simpel opgelost.
0: En bij dan moet je dan. Ja.
1: Ja, maar ja, nou hebben we volgens mij in ieder geval een bedrijf in Duitsland of zo gevonden. En die drive voor ons die 24-7 streamen. Nou, daar ben ik wel eens mee.
0: Nou ja, laten we door maar gelijk even op inhaken. Als je leugens willen bekijken, ga lekker naar de website toe. Hurkfm.nl. Ja. Mooie knoppen.
1: En als je dan. Ja, en als je wat opvalt of als je wat leuk zijn om te dealen, of je hoort een bepaald nummer, of je wil wat aanvragen, of je wil iets dealen, stuur lekker een appje naar 0527-688910.
2: Ja, en vergeet ons ook niet te volgen op Instagram met de posts over de onderwerpen.
0: Ja, want diegene die ons volgt, die het ons volgende onderwerp ook al voorbij zien komen. Namelijk waarheid.
1: Ja, waarheid. Ik ben benijd, Albert. Je bent de verzorger ervan.
0: Ja, ja.
2: Ja. Klopt het allemaal.
0: En als jullie denken, wat een fantastische muziek. Ga dan ook naar de website of naar Spotify en zoek op... Love and Playlist?
1: Love and Playlist.
0: Love and Playlist.
1: Ja, ik denk als je Love en mijn toetsen dan zie je hem wel. Dan zie je Lovo en dan...
2: Draai maar alleen maar fantastische muziek dan.
1: Ik vind hem wel, ja.
0: Fantastische muziek en sommige goede muziek.
2: Oh, de meningen worden
0: verdeeld. De ene zit, zeg maar,
2: wat is
0: het? Door, waar zit die camera? Door, dat is fantastisch en dit is goed.
2: Draai van de camera naar mij.
1: Ja, want dat stond niet op.
0: Dat is lastig.
1: Nee, dat kan. Ja.
0: Oh, kijk.
2: Maar draaien ze ook een fantastische muziek.
0: Ja. De gaan genieten, snap.
1: Dit is Stef genieten, ja. Jongens. Dit is een inside joke.
0: Maar goed.
1: Ja, en we hebben er hartstikke veel zin aan, denk ik. Hè, om weer lekker een rustje te maken. Hey, Joas.
2: Ja.
1: Leven jullie zijn katten nog? Of?
0: Het is altijd wat met die kat. Nee, dus ik ben een kapommenheid.
1: Jij nou een langenheidje, vertel.
2: Nou, we moesten eerst kleinkind. Wordt morgen 1 jaar.
1: Oh.
2: Ja.
0: Wat gaaf.
2: Zijn verjaardag.
1: Leuk, man. Ja. Gezellig. Ben je hier ook nog verneemd of niet?
2: Nee. Nou, je hebt Matthias.
1: Oh, nee. Dat lukt niet op Joas. Tenzij Jon de opnam Joas Matthias en zo, maar...
2: Nee, Johannes Paulus.
1: Johannes Paulus.
2: Ja.
1: Zo.
2: Dat is
1: hey, dan binnen we... Ja,
2: Johannes Doopnaambrotters. Nou, gisteren zat ik in de kerk en toen werd er ook een kind gedoopt. Spetterdaad is op de vloer, dat is echt geweldig.
1: Hè, ik hoorde het even niet. Wat zei je nou? Ja. Alles spetter op de vloer, hè, zei je?
2: Ja, die domen, die pakte zo al op. Oké.
1: Ja, maar sommige domen zijn dat. Hè. Dan, je, sommige domen die ben heel erg rustig en netjes, zeg maar. En jij domen, dat is wat voor een dikke handbalter.
2: Ja, de vloer die moest even het veld worden.
1: Echt waar, is dat ook gebeurd?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Maar ik ook wel eens een video zien van hoe een Russische doop had. En dan zie je pastoor die heeft een baby vast. En die heel op en neer in dat vat gooien.
2: Dat is zo'n moeder die een valdoek vasthoudt.
1: Ja, verschrikkelijk, hè, hoor.
0: Ja, dat is wel dopen.
1: Ja, dat is wel. Het is wel echt dopen, dat klopt. Hey, wij zijn natuurlijk met het volgende nummer. En dat is het nummer Almost Home van Mercy Me. Volgens mij had je die niet aan de vroegen of zo, hè?
0: Volgens mij niet.
1: Nee,
0: maar het is wel een fantastisch nummer. Alweer.
1: Oh, je kent hem al?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
0: Absoluut.
1: Nou ja, het gaat erover dat het leven een tijdelijke reis is. En dat is ook de boodschap van het nummer. We zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. En voor christenen is dat bijna thuiskomen. Nou, dat is een mooie bemoediging. Ik hoop dat dat voor onze luisteraars ook een bemoediging mag wezen. Dus laten we door lekker naar luisteren. En dan zijn wij nog tot 10 uur vanavond op Urk FM.
3: Are you disappointed? Are you desperate for it?

0: Dusty Bibles van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draaid Second Opinions van Casting Crowns.
1: Ja, maar twee confronterende nummers.
0: Vind je ze confronterend, ja?
1: Echt ook nog staf op Jon Bibel.
0: Ja, dat... Ja, dat ja, zo, ja.
1: Of
0: dat,
1: houd je aan de Second Opinion vast? Of aan een woord?
0: Ja, ik ben allebei wel...
2: Oproepende nummers.
0: Ja. Oproepende nummers,
1: oproepende nummers.
0: Zeker. Hé, hey, we zijn toegekomen aan het eerste praalblokje.
2: Ja. Wat is waarheid? Waarheid is natuurlijk een woordig en heel belangrijk onderwerp. En als voor mijn zinnen kijken, lijkt het wel alsof iedereen een eigen waarheid heeft. En dan komt er een wereldbeeld dat veel mensen hebben. Maar die kunnen je dan al vragen, wat is waarheid? En nou had ik voor jullie een vraag. Kunnen jullie een voorbeelden nemen van onderwerpen waarbij mensen echt totaal verschillend over de waarheid denken? Johannes, heb je misschien een voorbeeld?
0: Dat is over uvolle dingen. Maar inderdaad, ik moet dan zelf het eerst van mijn in gedachten schieten. Bijvoorbeeld LHBTI en alles. Over homo-wezen en... dat.
2: Joas, heb je nog een voorbeeld?
1: Ja, abortus is ook wel een onderwerp.
2: En dan ben je ook allebei hot topics standing op stellen.
1: Maar vroeger bijvoorbeeld corona en zo.
2: Corona is ook heel verschillend. Die komt later nog even aan bod trouwens. De vraag over wat nou echt waarheid is, komen we ook in de Bijbel terug. En het is een vraag die Pilatus aan Jezus stelt. De evangelist Johannes schrijft hierover. Het is een gedeelte tijdens het verhoor van Jezus. Pilatus hoort dat Jezus zin dat hij een koning van de Joden was. En vraagt hij vervolgens aan hem. En Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En daarna volgt het volgende gedeelte Johannes 18. Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Pilatus stelde dus ook de vraag wat waarheid is. En ondanks dat hij het misschien een beetje cynisch bedoelde, stelde hij die vraag toch, want hij zat er dus blijkbaar toch mee. Maar deze vraag kan ook voor ons een grote vraag wezen, want wat is precies waarheid? Waar redt Jezus het over als hij zegt, ik ben in de wereld te komen om voor de waarheid te getuigen? Wat betekent het voor ons dat Jezus niet zegt, ik heb mijn waarheid, maar dat hij zegt dat hij voor de waarheid getuigt? Joas, wat betekent het voor jou?
1: Nou, het is niet zo van, als je nou met mensen in gesprek gaat, dan zeggen ze van, ja, jij hebt jouw overtuiging en ik heb mijn overtuiging.
2: Mm-hmm.
1: En we moeten elkaar respecteren. Maar dat is helemaal niet zo. Je wordt een dag, ook door de overheid, word je in een bepaald hoek in het drieven. Wat je moet doen.
2: Dat niet iedereen een eigen waarheid heeft.
1: Nee, er moet een absolute norm de waarde wezen. Anders, dan loopt het uiteraard in de wereld.
2: Johannes, zie je daar wat aan toe te voegen?
0: Ja, ik vind... Ja, ja, ik snap de vraag wel, maar ik heb er niet zo 1, 2, 3 een antwoord op.
2: Oké. Nou, dat geeft niet. Waar ik bij Stille Sting was exact dezelfde show was. Er blijkt dus toch Jezus zichzelf dat er één waarheid is en niet dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. En in een gebed uit Johannes 17, dus een hoofdstuk voor dit gedeelte, vraagt Jezus aan de Vader, heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus Jezus geeft dus eigenlijk zelf al antwoord op die vraag naar wat waarheid is, namelijk Gods woord. Maar ja, dat kan heel goedkoop klinken en misschien vind je dat in ons wel gigantisch lastig om dat te geloven. Dan zou ik zeggen, bleef zeker even luisteren. Want in een volgende blokje gaan we kijken naar de Bijbel en waarheid. Is het al tijd om naar een versie te gaan?
0: Ja, jij in principe naar 30 seconden.
2: Ik heb naar 30 seconden, maar die vraag dat gaat niet lukken.
0: Nee.
2: Ik had dus nog hier de overige vraag. Nee, dan kondig ik hem al verstaan. Is dat goed?
0: Ja hoor.
2: Nou, we gaan nu luisteren naar Truth Be Told van Matthew West. En dit is een lied waarin de winstduur klinkt dat de waarheid naar voren komt. En ook altijd de spreuken wordt. Want als we eerlijk binnen, dan moeten we zeggen dat we allemaal de breuken binnen en ook hulp nodig hebben. En God kan deze hulp bieden. Maar het is dan wel nodig om eerlijk naar hem toe te gaan met die problemen. Dus laat de waarheid klinken en geniet van dit nummer en tot zo direct.

0: Beyond Me van Toby Mac. Daarvoor hebben we draait Ons Koning Kom van Juanetta Duplessis. En ik moet nog even een shout-out doen, Albert. Die kreeg ook wel een shout-out naar de mensen van de Balder.
1: What?
0: Want die ben nou aan het werk en die ben nou aan het luisteren.
2: Wat een topper.
1: Ik heb het net horen gekregen en ik zie net een appje van Skin.
0: Ja,
1: dat
0: dus,
1: ze je persoonlijk zou sturen.
0: Nou, hartstikke lief en we hopen dat jullie genieten.
1: Genieten van jullie.
0: Wij binnen Annekummen bij het Nice.
2: Het Urkeland is bezig met het onderzoeken van het bijbelleesgedrag van jongeren op Urk. Het HGJB, Hervormd Gemeente Jeugdbond, heeft al eerder een onderzoek gedaan naar het bijbelleesgedrag van jongeren. Het Urkeland doet nu een soort gelijk onderzoek om te kijken hoeveel de Urker jeugd in de Bijbel leest. Er zijn enquêtes ingevuld door jongeren op de school in Pieterzand en bij Rechtja College. Daarin worden vragen gesteld zoals hoe vaak de jongeren in de Bijbel lezen en met welke motivatie. Ervaringen van dominees, jongerenwerkers en verenigingsleiders worden ook opgetekend in het onderzoek. Het onderzoek van het HGJB met 640 catechisanten constateert dat 43% van de jongeren nauwelijks of nooit voor zichzelf in de Bijbel leest van de gemeenteleden. Of ja, van de catechisanten bedoel ik dan. Daarnaast zegt 41% van de jongeren dat ze binnen 5 minuten klaar zijn met Bijbellezen. Vergeleken met het onderzoek van 10 jaar en 20 jaar geleden is het Bijbelleesgedrag van jongeren niet heel erg veranderd. In de nabije toekomst wil vereniging HGJB nog een onderzoek doen naar de kwaliteit van het Bijbellezen.
0: Ja,
2: ja.
0: Wat moeten we dan nog mee?
2: Nou, ik vond het wel interessant dat Urkeland nou zijn onderzoek gaat doen. Ik ben wel benieuwd naar hoe het zit met de jongeren hierop.
0: Ja. Oh, wacht, ik lees het even verkeerd. Ze zijn bezig met het onderzoek, ja.
2: Ja.
0: Ja, zo.
2: Dus ze komen er nog op te horen van hoe of wat. Maar het is dus nou in de volle gang.
0: Ja, precies. Nou, ik hou er mijn hart mee vast, maar... ik mag geen vuurdealer trekken, maar als ik die resultaten zie van de HGJB, dan...
1: Dat is eigenlijk best wel leger.
2: Ja.
1: 5 minuten, 41% van de jongeren, 5 minuten klaar.
0: Nou ja, dat was nog niet eens het grootste punt. Want ik bedoel, ik kan best snappen als je een rooster aanhoudt, dat je dan met 5 minuten klaar kunt wezen. Maar dat 43% gewoon eigenlijk nooit voor zichzelf in de Bijbel leest. Dat vond ik vooral een beetje... Oké.
2: Ja. Ja, nou, ik vind allebei een beetje skokkend. Want 5 minuten een Bijbel lezen is ook... Het is net alsof je even op je telefoon je Bijbel-app doorkijken en dat is het.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en 5 minuten ben je zo om. Hè, dat...
1: Lees je je meditatie van je Bijbel-app en dat daalt over je vers van de dag.
0: Ja, en dan heet het alweer dat eigenlijk. Ja.
2: We moeten nog ook even...
1: Zullen jullie ook
0: Hey, en wat denk je van het Bijbel-leesgedrag op Urk, Albert? Wat verwacht je van de uitslag?
1: Ik vrees met jou het ergste dat het niet zo heel ogen zal wezen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant hoop ik van harte dat het gigantisch mee valt.
0: Ja.
1: Maar als 43% van de jongeren... dat er minder dan 43% van de jongeren nooit de Bijbel leest.
0: Ja.
1: Maar dat het... Ja, het liefst 0% vanzelf. Maar
0: ja,
1: in elk geval zo leeg mogelijk.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat het wel op zich... jij nou ook die Bijbel-app, die is eigenlijk hartstikke populair geworden.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, dat er gevoel aan zit dat je even ongetanen poetst en even je tekst lezen met je wel zulke dingen.
0: Ja,
2: ik vind wel dat je er eigenlijk even voor moet zitten als je Bijbel-app
0: is. Ja, inderdaad. Maar weet je, als het een begin van iets is, dan vind ik dat helemaal niet zo'n slechte ding, zeg maar. In die zin is dan een Bijbel-app een uitkomst.
1: Dat is fantastische uitkomst.
0: Ja.
1: Maar de vraag is vanzelf dan alsnog wel... Blijft erbij dat die in een vers of lees je wel duur.
0: Ja,
1: want ik bedoel, een versus los uit de context trekken, dat helpt ook niet.
0: Ja, exact. Kijk, nou, dan moet ik zeggen, ik vind die meditaties die er dan bij zitten, die binnen vaak wel gewoon ook in het hoofdstuk opnemen, hoor. Wat je er dan bij leest. Het is niet heel vaak dat je echt een liemer dat vers, dat ze dat eruit plokken en door een boodschap aan plakken. Dus,
1: die moet je dan wel lezen vanzelf.
0: Ja, je moet er wel lezen, ja. Ja, maar ik vind wel, dat vind ik altijd heel goed als ik die meditaties lees, dat er dan een bult mensen... hoe zeg je dat? Heel veel schrijvers van die meditaties die sporen je wel aan om het verder te lezen of het hoofdstuk verder te lezen.
1: Ja,
0: dat zie je wel terug. Dat is wel een goeie dat ze dat doen. Dus ja, we hopen dat het...
1: Ze proberen wel echt het bibelleesgedrag te stimuleren.
0: Ja, precies.
1: Om maar de bibel te openen.
0: Ja.
2: Nou, ik ben benieuwd naar het onderzoek en misschien kunnen we wel wat meer over vertellen later.
0: Ja, als je komt toch om, dan zie ik er even een bericht over. Maar misschien kunnen we wel een keer in hun ollen. Dat zullen we even bekijken.
1: Leuk idee.
0: Ja. Wij gaan duur met het volgende nummer. En dan moet ik even een goede blaadje ervoor bijpakken.
2: We gaan ook over nice.
0: Ja.
1: Best
0: nou,
1: nieuws.
0: Door ben ik er ook eigenlijk in gezet. Maar ja, dit is het beste nice.
2: Beste nice.
0: Dit had je trouwens gezegd, die gewaai.
2: Ik hoef dus nog maar één nice artikel te schrijven.
0: want dit is het beste nice.
2: Nice artikel.
0: Ja. Nee, het nummer is Best News Ever van Mercy Me. En ja, de titel die zegt het al. Het is het beste nice ooit.
2: Ja.
0: Jezus Christus die de zondaren redt van de dood. Ja, dat is toch gewoon het allerbeste nice, jongens. Dus... Laten we dan lekker nog een luisteren en dan binnen we zo bij de troggen voor de meditatie.

0: Wholehearted van We Are Messengers. En daarvoor hebben we draaid Awesome God van Shane en Shane. En dan binnen we nou Anne Kummen bij de meditatie.
1: Romeinen 11. Beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, door ongeloof zijn zij afgerukt, en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult u ook afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Joden, iedereen kent deze mensen wel. Als je ze niet al uit de Bijbel kent, heb je vast wel tijdens de geschiedenislessen gehoord wat er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Als je goed hebt opgelet tijdens de geschiedenis, ken je ook vast wel het woord antisemitisme. Een woord dat helaas de laatste jaren weer steeds vaker klinkt in de media en op straat. Jodenhaat, zo kun je het ook wel noemen. Waar komt dit vandaan? Waarom zijn het de Joden die zo gehaat worden? Vanuit de Bijbel mogen we geloven dat Satan hierachter zit. Het Joodse volk is de oogappel van God. Iets wat Satan graag wil vernietigen. Het woord antisemitisme komt van de naam Sem, een van de zonen van Noach, waar later dit volk uit voortgekomen is, en waar uiteindelijk de zaligmaker uit geboren is. Ook dit speelt een grote rol voor Satan. Helaas komen we in de kerk ook een vorm van antisemitisme tegen. De kerk heeft jarenlang het volk Israël weggecijferd, alsof ze niet meer belangrijk zijn na de opstanding van Jezus Christus. Gelukkig is de kerk hier een aantal jaar geleden van teruggekomen. Want wat zegt de Bijbel hierover? Het is bijzonder dat wij, de heidenen, zijn voortgekomen uit dit volk als christen zijnde. Het volk van Israël wordt in Romeinen 11 vergeleken met de wortel of de natuurlijke takken van de olijfboom. De heiden wordt gezien als de wilde takken van de olijfboom die erbij gekomen zijn. Hier maakt God ons al duidelijk dat het volk van Israël een bijzondere positie inneemt in het christelijk geloof en ook persoonlijk bij God. Joden moeten we dus niet vergeten als christen zijnde. Ook het antisemitisme of de jodenhaat moeten we dus niet negeren of aan ons voorbij laten gaan. Wat denken wij als we een man met een kippeltje door Amsterdam zien lopen? Domme Jood? Of komt er een nazi-grapje in ons naar boven? Misschien zeggen we het wel voor de gein tegen onze vriend of vriendin. Pas op, je speelt met vuur, namelijk met Gods oogappel. De natuurlijke takken, dus de Joden, zijn misschien op dit moment afgehouden van de boom, maar er ligt een heerlijke belofte voor ze klaar, waar ik zo even op terugkom. Betekent dit dat we de Joden volledig met hun geloof moeten accepteren zoals ze het nu doen? De Bijbel is duidelijk hierover. Jezus zei zelf, niemand komt tot de Vader dan door mij. De Joden erkennen op dit moment Jezus Christus niet als redder en zaligmaker. En dat maakt ze vijanden van God en van het evangelie. Zie vers 28. Aan ons de taak, de wilde takken van de boom, om het evangelie voluit te verkondigen aan de Joden, zodat de Joden weer ingeënt mogen worden. Vers 23 zegt, want God is machtig en opnieuw te enten. Zo mogen we samen op Christus zien, die de schuld ook van de Joden heeft weggedragen naar het kruis. Zowel natuurlijke als wilde takken zullen straks zingen voor zijn troon. Hoe weet ik dit? Vers 26 vertelt ons dat geheel Israël zalig zal worden, nadat alle uitverkoren heidenen in Christus geloven. Bid daarom voor de Joden. Bid om bekering voor hen en voor jezelf. Bid om bekering voor alle wilde takken en alle natuurlijke takken die afgehouden zijn. Om straks samen aan de bruiloft van het lam te zitten. Wil jij weten of je uitverkoren bent? Dan moet je bij Jezus zijn.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw.
2: LoFam 7 FM. Dit is LoFam met de nummer 1 christelijke muziek. LoFam.

0: Grace of God van Ben Fuller. In de voorhand draait Evergreen van Andrew Rip. In de overhand draait Jesus on My Mind van Tristan Traxler. En na de meditatie hebben we draait Hideaway van Tate Buds. En die Jesus on My Mind, hè, die is aan het droegen duren. Hoe is de jingle inspreker, Garrett? Ja, die had hem aan. Die zegt, ja, dit is ook een gaaf artiest, jongens. Die moet je leuk even draaien. Ik zeg, nou.
1: Ik vind hem wel leuk.
0: Ja. Ja, het is even een mooi nummertje, hè.
1: Moeten we vaker inzetten.
0: Zeker, gewoon bedoel.
1: In een vurige blukkie vroegen we onszelf wat boorrij precies is. En toen heb ik een tekst vuren lezen uit Johannes, waarin staat dat Jezus het woord van God de waarheid noemt. En allereerst is Christus zelf het woord van God. Johannes 1. En zoals Jezus zelf zegt, ook zelf zegt het, is hij de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar christenen geloven ook dat de Bijbel het woord van God is. Dus dan zou de Bijbel ook de waarheid moeten wezen. Maar hé, dat kan vanzelf heel makkelijk klinken. De Bijbel is waar omdat ze zegt dat ze waar is. Dat is een cirkelredenering en daar heb je vrij weinig aan. Hoe weten we dan dat de Bijbel waar is? En hoe weten we dat de Bijbel betrouwbaar is in wat ze zegt? Ben er ook vuurbeelden voor? En jullie misschien vuurbeelden, waardoor de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt laten zien?
0: Ik zag toevallig op het Nice van de week nog, of nou ja, Nice, ik zag het een beetje opeens te voorbij komen, dat ze mogelijk de plekken van de Ark van Noach heen vonden. En daar hebben ze ook een radon in de grond en alles. En daar hebben ze dus bepaalde stoffen in de grond te vonden. Waarbij door iets te legen, wat duur een mens gemaakt is. Op die berg, op een vrij onbekendere plek. Een gigantische plek is dat. En ze zijn nu ook diezelfde stoffen in het laboratorium aan het onderzoeken. Of ze daar of er ook houtdingen in. En volgens mij ook het hout wat in de Bijbel wordt beschreven waar de Ark van gemaakt is. En daarmee willen ze 100% vaststellen dat door de plekken is waar de Ark te liggen. Waar hij op vast te lopen is.
1: Oh, dus nou, daar ben ik zelf heel benijd. Nou,
0: ja,
1: dus,
0: maar had er staan weer zo'n vondst waarvan je zegt van ja jongens, hier spreekt de Bijbel al 100.000 jaren over.
1: Ja, nou dat is dus precies waar we het nou over gingen. Joas, had je ook nog een vuurbeeld?
2: Bijvoorbeeld dat het Joodse volk nog bestaat over de meditatie van Johannes. Dat is ook een voorbeeld.
0: Ja,
1: zeker. Nou, al die duizenden jaren.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook een, dat is wel een duurdenkertje. Maar inderdaad, is ook een voorbeeld. Nou noem je al de materie. De ark bijvoorbeeld. Maar een ander ding waaraan we de Bijbel, de betrouwbaarheid van de Bijbel steeds maar kunnen ontdekken binnen personen. Want een aantal personen in de Bijbel zouden nooit bestaan hebben, al dus atheïsten. Maar vervolgens ontdekken archeologen dat ze wel degelijk hebben bestaan. Een voorbeeld daarvan is koning Belshazzar uit het Bijbelboek Daniel. Die komt jullie allemaal waarschijnlijk wel bekend voor. Deze koning Belshazzar wordt helemaal niet genoemd in gevonden lijsten van koningen van het Lord Babylonische Rijk. En volgens deze lijst was Nabonidus de laatste koning van het Rijk. Maar in 1854 vond men een kleicilinder met daarop een gebed van Nabonidus aan de maangod. En in dit gebed benoemt hij ook zijn zoon. Dat bidt hij voor. Belshazzar.
0: Ja, ja.
1: De naam komt vuur. En verder worden er ook in 1852... 1882 en 1956 nog maarbronnen gevonden. En alle bronnen laten zien dat Belshazzar wel leefde en dat hij geen koning, maar ongerkoning was. Vandaar dat Daniel dus de derde heerser van het Rijk wordt na het uitleggen van de tekens op de muur. Nabonidus was de eerste, Belshazzar de tweede en degene die het eindschrift op de muur konden cijferen, zou de derde heerser worden. Daniel.
0: Ah, ja. Interessant, hè?
1: Maar ja, dat laat vanzelf alleen wat zien over de betrouwbaarheid van het Oude Testament. Want hoe zit het dan met het Nieuwe Testament? Onderzoekers ontdekken steeds maar en maar over de betrouwbaarheid van de evangeliën. Een voorbeeld daarvan is Lucas, die is heel erg betrouwbaar met zijn locaties en met de personen die hij beschrijft. En ook wat ze over de Heer Jezus en over de vroege kerk schreven, blijkt betrouwbaar. en wordt zelfs door buitenbibelse bronnen genoemd, zoals bijvoorbeeld Josephus of Tacitus. En naast deze twee voorbeelden zijn er echt nog ongelooflijk veel dingen die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. En we mogen er dus dan ook echt zeker van wezen dat alles wat de Bijbel zegt waar is. En ook echt is gebeurd.
0: Ja. Ja, en als je nou als je dat nou voor wat verder willen onderzoeken. Ik ben toevallig ik heb nou bijna een boek uit wat Jim en Anne droegen en bewijs genoeg van Lee Strobel.
1: Dat is echt een aanrol.
0: Dat is echt een aanrol. Als je echt wat over de als je wat willen weten over de betrouwbaarheid van de evangelie, lees dat boek.
2: Dat is echt een fantastisch boek.
1: Een goede, ja. Goede oproep. We gaan nu luisteren naar Word of God Speak van Mercy Me. En dit lied is een gebed waarin er vroegen wordt of God zijn woord wil spreken, om zo de ogen van de zanger te openen voor Gods majesteit. Geniet van dit nummer en denk erover na. En we binnen nog tot 10:00.

0: Here's My Heart van I Am They. De vorm draait Everything Changed van Zach Williams. En dan hier binnen wij Anne Keumen bij het Nijs.
1: Het bedrijf Netflix is bezig met het maken van de nieuwe verfilming van een van de Narnia-boeken van C.S. Lewis. Eerder zijn er al 3 films verschenen over het verhaal van Narnia. De film die nu gemaakt wordt is afgeleid van het boek Het Neefje van de Tovenaar. Dat gaat over het ontstaan van de wereld van Narnia. Volgens Ted Baer, een vriend van de nabestaande familie van C.S. Lewis, maakt de familie zich erg zorgen over de nieuwe stemacteur van de personage Aslan. De regisseur van de nieuwe film heeft ervoor gekozen om het karakter van Aslan in te laten spreken door een vrouwelijke acteur genaamd Meryl Streep. De keuze om Aslan door een vrouw in te laten spreken zou schadelijk zijn voor de originaliteit van de boeken, waar Aslan altijd als mannelijk wordt beschreven. Daarnaast wordt de leeuw Aslan door Lewis voorgesteld als een Jezusfiguur wanneer hij in de wereld van Narnia zou verschijnen, waarin de film een verwijzing is naar het verhaal van Genesis en hoe de wereld van Narnia geschapen wordt. Ted Baer noemt de keuze om een vrouwelijke stem aan dit karakter te koppelen op theologisch vlak een enorme ketterij en een reusachtig probleem. C.S. Lewis zou zich omdraaien in zijn graf, stelt hij. Gerwig, de regisseur van de nieuwe film, verdedigt haar keuze door te zeggen dat ze op zoek was naar een stem met wijsheid en diepgang, maar ook kinderlijke vreugde en verwondering. En bovendien was ze op zoek naar iemand die boven de 70 jaar oud was. De film verschijnt op 12 februari in de bioscoop. Vanaf 2 april moet de film op Netflix te zien zijn. Ja.
0: Ja, misschien is het even goed, Joost, als je even heel erg kort even uitleggen wat de film Narnia nou ook alweer is.
1: Ja, de film Narnia, het is een van de populairste werken van C.S. Lewis. Het gaat eigenlijk over een soort fantasiewereld waar dieren ook een bepaalde ziel hebben. En het was het doel van C.S. Lewis was om de mythologie ook een beetje meer de lucht in te krijgen. En dat hij in die fantasieboeken dat hij dat aardig goed doet. En in Narnia is het dus ook een leeuw, Aslan. En dat is eigenlijk de Jezus in die wereld.
0: Ja.
1: En dat is dan een soort leeuw. En die wordt dus nou door een vrouw in spreuken.
0: Ja, maar kort samengevat, er zit dus een christelijke touch in Narnia, zeg maar. Het is een fantasiewereld, maar er zit iets christelijks achter, zeg maar. Een christelijke gedachte.
1: Ja, heel obvious christelijk.
2: Het is echt gewoon een christelijke film.
0: Ja, precies.
1: In Lord of the Rings zie je niet echt heel trof of zo. Dat is heel op de achtergrond, maar eerst echt duidelijk.
0: Die is ook van C.S. Lewis?
1: Nee, dat is zijn mod, hoe het hier Tolkien.
0: Oh ja, dat is Tolkien, ja.
1: Ja, het is, ik vind het echt ontzettend woke.
2: Om maar even met het dure rust te vallen.
1: Maar ik denk dat ook een beeld Narnia fans hier ook echt helemaal over de kop van binnen.
0: Ja, maar kijk, zeg maar Narnia, dan krijg je ook weer zo'n punt waarop je inderdaad mensen hebt die helemaal fan binnen van zo'n film.
1: Ja,
2: en, ja ho, hou je zin, hè?
0: Ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Je bent echt van die mensen, als je dat één ding verkeerd vertellen over Narnia, dat ze dan helemaal... Hier zit er hier, hè?
1: Ja, maar dus moet je vuur stellen alsof Jack Sparrow er een vrouw wordt in de spreken of zo.
0: Ja, daar heb je wel gelijk aan, ja. Dat is zo die een vrouwelijke Jack Sparrow door...
2: Irangerongen warm, maar goed.
0: Ja.
2: Ik vind die quote geweldig. C.S. Lewis zou zijn omdraaien en zeggen... Dat is echt een heftige uitspraak.
0: Ja, ik denk dat hij er ook niet aan gebeden niet was, maar ja.
2: Nou, het loopt wel echt zien dat die familie dus echt... De gigantisch stugen op zich. Dat hij er echt over nadenkt van de kan gewoon niet.
0: Ja. Al is het alleen al om C.S. Lewis eer te bewijzen om die film goed te verfilmen. Zoals hij het schreef net in de boeken.
1: Ja.
0: Want dat gebeurt nou niet.
2: Nee. Ja. Kies dan echt gewoon een man.
0: Ja, precies. Maar hoe simpel is het? Ik bedoel, er binnen genoeg mannen boven de 70.
1: Hey, niet naar mij. Ik ben nog een jonge... Ik ben nog een jonge knaap. Nee. Nou ja, dat is dus het nieuws voor vandaag. Maar hierna hebben we nog een mooi nummer. Van For King Country.
0: Wil je hem aankondigen aan Joas?
2: Ik kondig hem even aan.
0: Ja, dat mag hoor. Doe maar.
1: En dat is Fight on Fighter. En luister lekker mee.
0: Waar gaat het nummer over?
1: Maar dat weet ik niet eens.
0: Oh, nou, zal ik het dan maar overnemen van je? Nee, we gaan inderdaad luisteren naar het nummer Fight on Fighter van For King and Country. En Ja, de zanger die zingt over blijf duur vechten in je geestelijke strijd. Dat is de kernboodschap van het nummer. Ja, de Bijbel zegt zelf ook strijd, de goede strijd. Dus ja, dat heeft hier alles mee te maken. Dus dat is wel lekker naar luisteren. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond op Lofem.

0: Voice of Truth van Casting Crowns. En Domi, binnen wij aankomen bij het laatste pro-blukkie.
1: Ja, in het eerste pro-blukkie stelden we de vraag: wat is waarheid? Het tweede pro-blukkie keken we naar de Bijbel en de waarheid. En hold ik het vier vuurbeelden bij. Namelijk van Belshazzar en over de evangeliën. Maar dan is vanzelf de vraag: wie bepaalt onze waarheid? Bepaal ik mijn eigen waarheid of tot een maatschappij dit of het God ervoor eens zeggen in mijn leven? Als ik naar mezelf kijk, merk ik dat ik soms gigantische fouten maak. En misschien is dit bij jou ook wel een geval, dat je denkt in iets beter te weten dan een anger, om dan vervolgens erachter te komen dat je het er echt helemaal naast zit. En jullie misschien een voorbeeld van een idee wat totaal niet bleek te kloppen uiteindelijk. Joas.
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld ongelest. Toen had ik het over Maarten Luther of zo, dat hij een nieuwe analytische en correct persoon was. Maar toen zei die jongen, dat is helemaal niet zo, want hij gooide inkpotten tegen de muur aan en hij sloeg zichzelf allemaal jong van die gekke dingen. En toen dacht ik van, wacht eens even. Volgens mij heb ik hier nog geen goede jongens ook nog aan het doen voordat ik het zeg.
0: Hmm. Ja, ik ken niet per se iets over mezelf, maar. Ik heb eens een keer, ik zat eens een keer met een maat. En toen hadden wij het over bekering en alles. En toen zegt die maat, die zegt tegen mij. Op een gegeven moment kwam het gesprek zo. En die zegt tegen mij: ja, ik denk dat er maar 40 of 60 man naar hemel komt. En toen keek ik hem echt aan van: makker, dat is niet zo. Het is een schare die je niet in de telling kan. Het staat letterlijk in de Bijbel. En hij zei, ja, ik heb dat gewoon altijd al gedacht. En toen, ja, ik dacht toen ook gelijk bij mezelf van, dan gaat er echt wat verkeerd. Dus die dat denken. Niet per se dat het bij jou ligt, maar wie het je dat er laat? En hoe ben je bij die gedachte komen?
1: Ja, hoe kom je erbij?
0: Hoe is je dat er laat, zeg maar? En je bepaalde visie op bepaalde, binnen bepaalde dingen gebracht op een manier dat je dit voor jezelf ontwikkelt? Hè? Of, maar ja, dat...
1: Ja, deze twee vuurbeelden laat het mooi zien. Want dat in Johannes' geval, dat kan dus van afhangeren komen. En in Joas' geval, dat komt dus bijvoorbeeld omdat je zelf geen onderzoeker naar in het doel. Merk je dat je fouten maken.
0: Ja.
1: En dat kan verschillende oorzaken zijn. Bijvoorbeeld ook omdat je het simpelweg niet biedt in Joas' geval bijvoorbeeld. Je eigen waarheid bepalen lijkt me dan ook eigenlijk geen goed idee. Als je niet altijd alles weet. Of niet goed hebben. En hetzelfde geldt voor je waarheid laten bepalen door de maatschappijen. De samenleving om je zenuw verhangend met de dag. En elk moment komen er na ideeën bij en verdwijnen er ook weer andere zaken.
0: Ja, kijk, en je moet er ook bij jezelf altijd bedenken. Er binnen zoveel mensen voor je begonnen die zich over dit onderwerp buren hebben. En die er heel veel wezen dingen over zegt en er echt onderzoek naar doen hebben. Ja, misschien moet je die maar gewoon eens een keer in acht slaan en niet altijd je eigen.
1: Ja, dus als je na ideeën heen, lees eerst de oude ideeën goed.
0: Precies, precies, precies. Daar zegt de Bijbel ook iets over. Ik weet niet waar het staat, maar de Bijbel zegt er iets over.
1: Ja, dan ben er ook nog wel eens dingen dat je denkt van, iedereen dacht dat het helemaal waar was. En toen bleek het helemaal fout te wezen. En een voorbeeld daarvan was een aantal jaren geleden met die mooncapjes bijvoorbeeld. Overal waar je kwam tijdens de coronaperiode moest je mooncapjes op. En er was er maar een paar mensen die zeiden dat er nergens op sloeg. Maar voor de rest wil iedereen zeggen raam. Maar later kwam er een heleboel kritiek op van onderzoekers en andere mensen. Die zeiden dat het bijna of helemaal niet zou helpen. Dus de maatschappijen verangert ook met de dag. Ja. Dat je denkt, oké. We zien dus dat het eigenlijk niet verstandig is om op jezelf of de maatschappij te vertrouwen. Maar waarop dan wel? Nou, dan heb ik hartstikke mooi nieuws van jullie. The best news ever. Want je kunt altijd op God vertrouwen in alles wat er gebeurt. Want hij is. Wat hij je te zegt is waarheid. En hij doet wat hij belooft en blijft altijd dezelfde. Kijk maar naar zijn naam bijvoorbeeld. Ik ben die ik ben. Dat betekent ik verander niet. Dus God die verandert niet. En zoals we al zagen, is zijn woord van minstens 2000 jaar geleden nog steeds exact dezelfde. Ja, dan is er eigenlijk nog maar één vraag die ik ons hier in de studio en de luisteraars in huis mee wil geven. Namelijk, wie bepaalt uiteindelijk wat waar is? Doen jullie dat? Doet de maatschappij dat? Of God?
0: Ik denk dat dat een mooie duurdenker is, als afsluiter.
1: Dan gaan we naar het nummer.
0: Zeker.
1: Zal ik hem even aankondigen?
0: Ja.
1: Nou, een nummer dat hierbij past en waar we nu nog gaan luisteren is Truth I'm Standing On van Leanna Crawford. En de zangeres zingt erover dat ze altijd op God blijft vertrouwen. En dat doet ze niet omdat ze zelf zo sterk is, maar omdat God betrouwbaar is. Hij is goed en zijn plan is altijd het beste. Vertrouw je ook op hem?

0: Nou, zitten we weer op, jongens.
1: Dat was weer 2 uur.
0: Dat was weer 4 uur lang, ja. Maar zo voelt het niet.
2: 2 uur lang arbeid.
0: Ja. Ik hoor het niet wat je zegt. Wat zeg je nou?
2: 2 uur lang lopen arbeiden.
0: Ja, man. Wij zo hard lopen
1: uren arbeiden. Uren schreven.
0: Ja, wij ben hier zieten en wij lopen zwoegen.
2: Zwetend.
0: En alleen maar koek lopen vreten.
1: Was er nog chips?
0: Oh, man. Nee, ja, we hopen dat jullie ook genoten hebben. Dus luisteraars zijn er natuurlijk. En ja, de herhaling en de meditatie die komen op de website. Ik zou het eigenlijk niet maar zeggen, omdat dat heel erg toevallig is. Maar we gaan het nou op een andere manier proberen.
1: We gaan het op een andere manier proberen, inderdaad.
0: En dat zou wel goed moeten komen, denk ik.
1: Ik denk er wel.
0: Daarom. Dus
1: als mijn computer niet crasht, dan gaat het lukken.
0: Ja, precies.
1: Als jullie nog aankomen of verzoeknummers en die je graag willen horen in de zending, stuur ons even een mailtje op lovem@urkfm.nl of via de Insta-pagina en vergeet ons daar ook niet te volgen.
2: Ja, en de lekkere nummers kun je ook luisteren op Spotify. En die wordt steeds groter en langer. Je kunt het nou al gewoon in ieder werkdag hoe je playlist luisteren.
0: Ja, echt hè? Ja. Alleen je moet er wel even updaten, Albert. De lesdoezending stond er nog niet in.
1: De lesdoezending stond er nog niet in, inderdaad.
0: Ik had het even, ik dacht, nou, even checken, maar dat was nog niet gebeurd.
1: Oh. Nee, dat is aan mij. Dat is aan mij. Ik gond er, ik is om het 10 nog een half uurtje vrij, hoop ik. Dan zal ik er even gelijk achteraan.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja, volgende week ben ik weer aan de beurt met het thema. Hè?
1: Volgende week ben ik weer.
0: Oh, ben je weer?
1: Ben ik weer?
0: Oh ja, dat is waar ook.
1: Want
0: ja,
1: volgende week hebben we een gigantische, bijzondere uitzending. Maar daar kon ik nog niks over vertellen.
0: Ja, mensen, wij hebben gewoon een rooster en weer. Hè? We wel officieel.
1: Ja, we zijn goed bezig, joh.
0: Nou, hè. Nou, Albert, aan jullie eer zou ik zeggen.
1: Ja. Het laatste nummer van vanavond is Whole Lotta Work van Tyler Corbin. De zanger zingt over de taak die christenen hebben. Er is ongelooflijk veel werk te doen en we moeten aan de slag. Dus is de vraag, wat doe je? Leg je het beeldje erbij neer of volg je Jezus en vertel je over hem? Geniet van het nummer. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje ging nu aan de leiding met 9, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.